0: Du hast angeschaut naar het programma Durch die Bibel. Ans Bibellehrer ist Prediger Elmer Reimer. Wir sagen an das Ferienprogramm, dass die ganze Schöpfung durch Jesus und für Jesus erschaffen wird. Und das vernächste Programm, wo wir sehen, wo Jesus Menschengestalt annahm, wie es hier in dieser Welt hineingeboren wird. Wir wollen noch sehen, dass Jesus eine große Armut hineingeboren wird, in einer Zeit, wie es viel Anrufe und viel Anheil an die gemachte Menschen. Ich lade nur weiter an, in die Schule zu bleiben, um zu sehen, was die Bibel uns von der weiter zu lehren hat, hier an diesen Hebräerbrief. Herr, ich danke dir weiter für die Bibel und bete, dass du dein Wort nur weiter machst, richtig sein, und zu jeder Person, die du in die Schule hast. Amen. Hier ist weiter mit dir und Prediger Elmer Arama.
1: Nun, Freund, wir sind endlich bei den 18. Vers in der 2. Kapitel in der Hebräerbuch. Aber ich will ein bisschen zurückgehen nach den 9. Vers, der endlich der Schlüsselvers ist zu dem 2. Kapitel. Und ich will dort weiterlesen, verdem, dort wir durch sind mit dem Kapitel, wie wir sind bei den letzten Vers. Nun, der 9. Vers in der 2. Kapitel. Aber wie seine Jesus, der für ein stolze Lehre gemacht wird, aus die Engel, für dort Lieder, der ihm dort, nu mit Herrlichkeit in ihr gekrönt, dat hij der God zijn genoed den dood schmaken zal voor alle man. De betoning hier is op de waarheid dat Jezus voor een stoot leer je gemaakt wordt als de engel. En je even zaten zei dat het een beet leer je weer als engel. Maar zoals ik zei, dat heeft leven met tijd te doen. En dat meent dan voor de tijd dat Jezus op deze eerd wandelt en mensen gestolt. En jo am Wortenbeet leer je gemaakt, nicht so viel für dort Lieder vom Dood, als wegen dort Lieder vom Dood. En dan zegt het nu met Herrlichkeit in ihr gekrönt, dat hij durch Gott seine Gnade den Dood schmecken soll, für alle Mann. Nu am Wort nicht gekrönt met Herrlichkeit in ihr durch sein Dood, aber am Wort met Herrlichkeit in ihr gekrönt wils. Hij nu deze eer tjemen op een tweets starf, voor die en voor mij. Wat ik al betoond ha, en emma wade betoonen doe, is dat door een man is in een Herrlichkeit. 2500 jaar terug, wie hij niet door als de Godman. Dan wie hij de tweede en de God Drie-Enigheid. Nou jo, wie kennen aan de Heer God naam, of Yahweh, of Jezus? Jesus ist Yahweh, und er ist Gott. Er ist wirklich Gott von wirklich Gott. Aber nun ist er auch wirklich Mensch von wirklich Mensch. Dort ist, was er auf sich selbst nimmt. Und weil er dort deed, wird am Herrlichkeit in ihr gegeben, dort heit nu im Himmel, dort verheer nicht durch wir. Er redet von seiner Herrlichkeit in ihr, die er nu haft aus der Gottmensch. Dat nicht door weer verdem, dat hij in deze welt een entscheim. Nu, dat redt ook daarvan dat aan dech lieden volkomen gemaakt wordt. Dat is in den 10. vers. Wann hij ook de Gottes zien weer, wann hij ook God weer. Doch zijn volkomen het leven deed ons nicht raden, dat weer nicht wat ons raden deed. Dat hij zo geboren wordt als dat passiert, ohne dat een man door iemand wat met te doen had. Deed ons ook niet raden. Zijn goede bijspel deed ons niet raden. Eindelijk deed zijn leer ons ook niet raden. Zijn wonder die hij deed, kunnen ons niet raden. Ober dat we zijn dood op een triets dat ons raden deed. Wils dat heeft de zin voor de mensheid betoeld. En dat is een woord aan wat volkomen gemaakt, en dem dat zijn zwak erveld wordt. Menschheit te raden. Ich muss dann sagen, Gott sei Dank. He erlangt Vollkommenheit, in dem, dass he ab dem Tritz starf. Da sind nu so eine Desire und Lehre, dass Gott nicht viel wat dran geeft an Menschheit, und dort ist so schuld. So eine Sache dann, dass Gott ans haften Buch geeft, die Bibel, und vom Himmel nur aufgeteckt und sagt, da, ich habe ein Buch geeft, Ik hoop je channel wordt uitarbeiden met jene verlorene zaak. Aber nee, vriend. Dat is niet alles wat God je doen heeft. Oder nu zo goed deed. Mensen mochten ook zeggen dat hij Jezus komen leidt en dat hij voor mensheid sterft. Aber nu is het op te ons wat we daarmee doen willen. Die zeggen dan dat God zich weinig oder nischt tjammert aan ons mensen. O vriend, dat is niet zo als het is. Zijn leven voor ons is nu kreitse groot als het weer als hij Jezus naar deze eerd schekt voor ons te sterven. Ik zie reed am leef te hebben, wils Jezus tjemen deed door om triets lieden en sterf door. Zijn leven voor ons is zeer groot, nu ook nog. En hij wil jaren hebben dat mensen zich betieren zelen en dem Heer Jezus nog val je een arm leef hebben. En in de negende vers zegt het ook, Ober wie zijn Jezus. Dat men niet bloos een bed nog arm hand te checken en dan wegdrehen en wat er aan zijn ene zaak wiedervieren. Leven meent dat wie arm hem oog houden en dat met verstandnis en dat wie onerkennen dat hier meer is als ons beschränkte verstand begrijpen kan. En wie checken nog arm hem geloven en een toevertrouwen en een wonder en eervorcht en een aandacht. Dat is alles toepje voeten en dat alleen het woord zijne. Wie zijne, Jezus? Hoe desto Jezus zijne? Desto am zijne zoals de heilige geest am afbeelden deed? Den schleier wegnemen van die ogen, zodat u am zijne kanst zoals hij werkelijk is? O, dat we Jezus aanchecken mochten en am en werkelijkheid

betola kun. Ze gaan nu en dat part van de wereld is een groot deel armoed, zeer grote armoed. Besonders mank die Arabische veldje. Mij jammer tot zeer aan de vluchtelingen. Daar is veel aanheil dat door vrijheid mank die veldje. Daar is veel moord en zo wordt. Onmenselijkheid dat door passiert. Mensen doen er met andere mensen handelen als van die bloos tieren zijn. En zoals ik zei, dat is toen jammer. Aber dort ist was passiert, wenn sie dem Herr Jesus uns sieht, städte und ihr Leben. Einige andere Nationen haben viel Geld dahin geschickt, aber dort hat schien nicht viel was geholpen. Aber woran bringe ich das hier an? Na, endlich will's dort Araber Volk hat sich auch weggedreht von dem Herr Jesus. Sie sind von Abraham seine Familie, Linie, aber dort ist auch nicht das Wichtigste, was hier wichtig ist. En wat ik eindelijk betone wel, is dat Jezus in de raadste armoed en dan kwam als hij naar deze wereld kwam. Dat kan in eenem zin vergelijkt worden met de armoed die in gewisse steden in de wereld nu te vinden is. Zoals ik dat verget moet zien, Jezus wordt niet in een polis geboren, wanneer hij ook de tjenig over alle tjenigs is. Hij wordt in een stal geboren hingen in gasthuis. Mij is manchmal zo dat wij dat eindelijk niet begrijpen, wat dat werkelijk meent. We moeten behouden dat mensen meestens te voet gingen in die tijden, door weer de tjene voortigen of de zee of de luftschip. Tjeningen, en zo hadden je dan er terugsvogels, dat weer er voortigen. Aber bij wie de meeste mensen gingen entweder te voet of reden op ezels. Nu, ik weet niet of Marie en Jozef een ezel hadden. Dat mag wel eens zijn. Aber wir müssen auch behouden, dass die sehr arm wären. Und wann sie auch noch ein Esel würde haben geholt, immerhin würde Marie da boven gereden haben. Und Josef würde seine Besied zu Fotje gehen, dort hätte er aus seiner Bethlehem gingen.

en weet meer van den stal. Wie vieren Weihnachten om ons denken te helpen dat Jezus geboren weer in Bethlehem, mensheid te raden. En we doen dan verschillende afbeelden met dat Weihnachten vieren. Eind van dort is dat we entweder op beelden oder sogar van haltje maakt wordt verstellen dat den stalen zo wieder afbeelden zal.

We maken dat dan zeer stroomloten, fijn rein, met niet het stroram gestreed. We hadden dan vielleicht ook een kou, of een paar schoopramstonen, of deze ik door dolje leicht ha. Manchmal wordt door een treb afgebeeld, manchmal is door een wieg, waar dat Jezus beeldje binnen ligt. Ik verstoor wat mensen proeven door met te zaaien en donen, ober. Voorken is mij zo dat wie vielleicht leven, zullen dat zo afbeelden als het werkelijk weer. Wat moest Jozef door doen, verdem, dat hij en Marie door wat hadden, toen zich dol te laaien? Moest hij eerst wat uitmesten? En dan weer door de geboorte. Hoe deed dat door met? Had Jozef door wat help, als dat bij de geboorte kwam? Of moest hij dat alles alleen, deeg zaten? Wat hadden ze door dat kind rein te wassen? Wat hadden ze door dat kind in te wekkelen? Dat zegt dat als dat kind Jezus geboren weer, deden ze hem inwekkelen, ober met wat? En mehan waren Jozef en Marie, wat haar reden had, ober wat? Wieren dat bloos bieter, zeg, konzenne? En zei ook dat het zegt dat ze dat beetje en een treb, en dan leden, wilst dat geen roem weer veraan en dat gasthuis. Wanneer du van armoed reden west, dan lees de geschicht van Jezus. Hij kwam raf naar dat leegste dat het geef. En dat weer de gatte zien, mijn vriend, dem zijn woord veel tijden ver dat de welt al erschaffen had. En die hij krijgt dan, als hij kwam, nog omgonen hield met bloos zijn woord. En jo, de wijze mannen kwamen niet naar de treb. De hadden een lange eind te reizen, en als ze kwamen, weer Jozef en Marie in een huis in Bethlehem. En Jezus verschijnt niet meer, een nieuw geboren het beebtje, dat zegt dat de wijze mannen dat kind zagen en am gov geven. En mij is de gov weer wat Jozef en Marie en dat kind Jezus er een reis naar Egypte betold. En als ze terugkomen naar Nazareth, wordt Jezus veracht. Zijn ene mensen in de stad zagen hem aan, als bloos een temmerman. Jo, wanneer we van armoed reden, dan wel we Jezus in betracht nemen. Wat meer hier? Daar zijn dan veel zo'n mensen en regeringen, die zo is dat van arme mensen met je helpen wordt met geld, dan is dat de antwoord. En dat emmer waarde en emmer waarde heeft zich dat bewezen dat zo'n niet schoft. Door moet wat andere te doen worden. En ik weet dat veel mensen denken dat het nodig te zijn dat wat mensen, arme mensen ook andere veelt, is God zijn woord. God zijn woord. En de raden die in Jezus Christus is, deed mensen van binnen ändern. En dat geeft mensen dan ook den drief wat van zich te maken in deze wereld. En ook voor de eeuwigheid. Wanneer wie mensen niet God zijn woord uitgeven, dan wordt al dat geld in de wereld niet veel wat helpen, dat mensen dat ervallen worden voor wat God den mensen deze wereld instelde. Ik wil je nog wat meer zeggen van de tijd als Jezus in deze wereld en kwam. Zoals we al gezegd hebben, hij kwam in deze wereld en grote armoed, niet bloos dat, zijn wereld te die tijd weer een raffe wereld. Hij kwam in de Joodse nationen en wil dat weer zoals God dat in je ardent had. Dat weer ook de tijd als de Rome-nation de wereld aan je ere macht had. En de Romeinse regering weer onmenselijk en hoe die met de mensen handelen deden. De Joodse nation, wie ook onder de Romeinse regering, en een van de wegen waarom met mensen handelt, wie die niet zo deden als ze willen hadden ze zullen, dan wordt die getritzigd. Besonders zonen die zich tegen Rome stelden. Dat is gezegd worden en welke geschicht schreven, dat zeer, zeer veel mensen dem weich uit hem stich geriemd worden en doodgemaakt. Dat is zo als dat dan weer, als Jezus in deze wereld en in kwam, zei maar.
Also, hij tjem no deze eerde nemen mensche tjarpe op zich, deed zich daartoe beschränken. En jo, hij kon metlied hebben met die en mij, vriend. Dat helpt zich gelijk, wer oder woer du best, hij weet en hij versteht krijgt wo die dat jeet. Nicht bloß wils hij God es en alles weet, aber wils hij ook een tjarpe houd, hij wie ook oom. En am wordt ook veracht. De deden am ook spotte. En proefde am eremol am te brengen. En brachte dat schließlich voor dich, als hij am trietje deden. O jo, hij weet krijgt wat wie als mensen der kunnen matten en ans dag voor dag leven. Aber dat is niet bloos dat hij weet. Hij heeft ook veel dram am wat met ans passiert. Zoals ik al eremol gezegd ha. Hij heeft een persoonlijke interesse en in jeder eenem. En dat zond en ons arbeider dat ons reed maakt voor de eeuwigheid. Manchmal is dat schwer dat te behouden, besonders wanneer schwere tijden zijn. Ik weet van wat ik reed. Jo, manchmal wanneer we daarvan reden dat Jezus ook God weer, sogar als hij in deze wereld weer, dan vergeet we dat hij een ganz en gar mens weer, in alle weg. Ons is gezegd in de schrift, dat hij ook in allem krijgt zo is verzacht worden als wie zijn. Aber hij deed niet zin je, hij geeft niet in tot de verzekeringen. En wils al dit zo is, kan hij dan ook een erbormende en trouwe hoge priester zijn. Hij maakt een genodestool op voor ons, zodat wie nu nog aan komen kennen, een erbormen en genood en zinde vergevenis trieën. Jo, en ons veelt veel erbormen, vriend. En hij heeft ook zeer veel van dat. God zij dank voor dat. Zoals mijn prediger vriend zegt, en wanneer ik al veel van zijn erbormen gebracht ha, dan heeft hij nog immer meer van ons, wils Jezus onze zonde schuld betoeld heeft. 18. Vers. Dan zoals hij zelfs geleden heeft en verzekering, kan hij den helpen die nu verzacht wordt. Wie ha hier dat woord verzekering gebracht? Dat meent dat arm en verzekering geproefd wordt, am wordt op een proef gesteld. En dat passiert niet bloos voor de 40 dagen in de wildnis. Dat weer een bijzondere proef. Jo, aber zijn gans het leven. Weer een proef. Nu, ik wil haar dat je mij nu goed obacht geven zullen. En je woorden vielleicht niet met mij stemmen, met wat ik nu zei wel, aber dat is je dan een doen, schließlich. De vrouw komt vaak en ver, als Jezus besonders door in de wildnis op een proef weer, had hij kunt zien je? Had hij kunt ingeven? Had hij kunt vallen? De waarheid is je dan dat hij niet val, aber had hij kunt? Mijn antwoord is nee. Daar is je wat dat zeer wichtig is, tot ieder wordt ons verzocht wat aanreichte te doen, zo zei wie, aber wat wie eindelijk meenen, is dat wie een gelegenheid hadden aanrecht te doen. En wie willen dat eindelijk ook doen, de hele natuur. Nu de gelegenheid weer de proef, aber de janken dat te doen, weer zin. En zinvol het janken is in zichzelf zin. Aber Jezus had niemals dat zinvol het janken. Hij weer niet een zinder. O, hij had de gelegenheid, aber de gelegenheid weer niet zin. Dat is waar de zoten aanvang, door deze stenen te brood maken. Hij had zeer goed kunt brood maken van de stenen, en daar waren zeer veel stenen door in de wildnis. Aber dat weer de proef. Hij had kunt zeer veel brood maken. Hast hem al daar aan je dacht met dit hier in zijn, dat hij 4000 mannen en veel vroeger zijn tjingen voedde met een kleine jong zijn vaspa? Nee, hij heeft niet in. Hij had geen janken en te geven tot de verzekering. Had hij zin je kunt, ik zei wat er nee. Nu wordt weer vragen, wat weer dan dat zwak voor de proef? Wanneer brig je boot wordt even een riefer, dan wordt manchmal allerhand vervoerte je op de brig gebracht. Waarom? Tom zijn er of de dool vallen wordt? Oh nee. Om te bewijzen dat de brig al de voerte je houden kan, de door een app en even voeren. Mijn prediger vriend vertelde dat als hij een jong weer was, had de Iserboon in de brug geboot even een riva, een kleine riva. Als die voordig weer, brachten ze door 2 grote zuchtdomtjetelsen op
en hielde door stel op de brug. Waarom? Om te bewijzen dat de brug sterk genoeg weer. En vriend, dat is zo als het ook met Jezus weer. De proef weer niet om zien of hij zin je wordt of niet. De proef weer door om te bewijzen dat hij niet zin je wordt. Dat weer bij God ver. De proef bestedigt dat hij niet zin je kan of wordt. Over de proef weer bewijst om mensheid. En ook te nemen zoten dat hij niet zin je wordt. De proef weer zo aangesteld dat mensheid zien kan dat hij weer waar hij zei dat hij weer. Wanneer Jezus in de wildnis gezindigd had, wordt dat niet bestedigd ha, dat God zin je kan. Dat wordt bloos bestedigd ha, dat Jezus niet de Gottes zijn weer. Zeg maar. De proef bestedigt dat hij God weer en een menselijk harpa. Dat is nu dan dat wichtig hier, dat wils arm en alles zo verzacht wordt als wie zijn, kan hij ons nu met helpen. En vriend, dat is een bijzonder wichtige waarheid. Wanneer wie wordt schworen op m'n hart ha, en ons wordt schworen op m'n hart licht, dan tje wie arm dat brengen. Hij is door mijn hoge priester bij m'n voder. En wanneer de donkerste tijd in een christen leven komt, dan weet wie dat hij ook door is. Hij heeft ook den dood ervoren. O, God zij dank voor zo'n vertreder bij m'n voder. God is zegen, mijn vriend.

0: De klok is draai.
1: Nu hier weer de korte aandacht van Radio de Wachwieser zum Frieden mit Gott uit Horizonte Santa Cruz, Bolivia. Ons redner van deel is...

Nu hier weer de korte aandacht van Radio de Wachwiese zum Frieden mit Gott uit Horizonte Santa Cruz, Bolivia. Ons redner van deel is Obram.

In de laatste 10 jaar stonden, ook vandoor, hield wie verleuners eren waasje vongehaft in God eer, ook eren Mount Charles Brücke deut, ze deute God deine. En vielleicht hast du dir dabei gedacht, na jo, dit is al ne scheine Geschichte wese,

0: maar 30 minuten.
1: Herrliche Botschaft des Heils, bald und auf ewig neu.
2: Dit is de Herrliche Botschaft in Exipedia John Wheeler. Dit programma wordt mede gemaakt door de CMCI gemeente uit Steinbach, Manitoba, Canada. Dit programma is ongesteld voor een geestelijke opbouwing voor in ieder ene die door horen deed. Dit is dat zoot wat je zegt wordt, en wanneer God door je die laat, dan wordt dat vrucht brengen, en wie worden God loven, en am gehoorzaam zijn.

Wie betrachtet de vrouwen antwoorden in dem Katechism? Wilt wie wel meer leren van God en van zijn Sohn Jesus Christus, ook van Heiligen Geest, dem drie-enigen God? Anfangen die dat met de ganz wichtigste vrouw wat wie am leven hebben en dat is, wat is het wichtigste in diesem leven? En de antwoord is dat wie worden in gemeenschap leven met God. Dat hij ons raden wordt en dat wie worden in gemeenschap blijven met hem in alle eeuwigheid. En de vierde vrouw via, wie komt er te zo'n zaak als dit? Wie komt er in dit Gottesrecht neem? De antwoord is ganz kort, er zijn twee dingen wat er nodig zijn. Wie komen in dit Gottesrecht neem door Jezus Christus, wann wie leven doen aan hem? En dan zegt de apostel Paulus, dat wann wie leven doen, dan moet er ook woordje zijn, wat er wiezen doen, wer wie zijn. In Jacobus 2,18 zegt, ober einde woorden zeggen, du hast geloven, en ik heb woordje, wies mij dienen geloven, ohne woordje, en ik word die mijnen geloven wiezen, durch mijn woordje. Ober dat zijn niet goede woordje, en dat is ook niet, dat wanneer een al die antwoorden en katechism uitwendig zeggen kan, wat ons woord in dat Gottesrecht brengen. Dat komt bloos door Jezus. En wie willen hier meer leren van God? En wer wie zijn? En waarom wie zijn, waar wie zijn? Hier in deze wereld, waar het leven vroeger zeer schwer is. Also, wie willen van jou nu de creatuur checken? En dat vinden wie om ganz vom Anfang in de Bibel. En de vrouw is, wer heeft alles gemerkt? Wer heeft alles erschaffen? En de antwoord is, God heeft alles gemerkt. Also dat is je dan zeer einfach. Ober Gott deed niet alles merken in een dag. Hij merkt alles in zijn stil. Vielleicht weet je de geschicht waar God alles erschaffen heeft. Ober wann wie worden aan God leven, en leven dat hij alles erschaffen heeft, dan zullen we dat ook proberen met beter te verstaan, wat hij gedaan heeft. Also ik wil mal dat ganze kapitel lezen uit 1. Mose, kapitel 1. Am Anfang mocht Gott Himmel in Erd, en de Erd had noch kein Geschick, en kein Leven. En über dat type Wotter wie alles stock diester. En Gott sin Geist bewährt sich über dat Wotter. Dann seht Gott lot Licht schiene, en dat wordt Tag. En Gott gefall dat Licht, en hij sah dat diester apport van dat Licht. En Gott nahm dat Licht Tag, en dat diester nahm hij Nacht, de Ovent en de Morgen verjenge vom ersten Tag. En Gott seht, lot door ein Himmel zerne, am dat Wotter apporte saate. En Gott mocht einen Lofthimmel, tem dat Wotter am Lofthimmel van dat Wotter, unja dem Lofthimmel apporte saate. En dat wie zo. En Gott nahm den Ruhm, Himmel, de Ovent en de Morgen verjenge van dem tweeden Tag. En Gott seht, lot dat Wotter unja dem Himmel sich op eine Stede saumle, en lot door dreet Land verkomen. En dat wie zo. Gott nahm dat drie Land Erd, en dat gesammelde Wotter nahm hij meer, en Gott sagt, dat het goed wie. En Gott seht, lot de Erd gewas verbrengen, zond als planten, die jeder für sich Zoot habe, en bein met Frucht, wo die ere Zootbeine is, eine jedere Sort für sich. En dat wie zo. En daar was Grenz op Erd, planten, die Zoot houden. Jeder Sort für sich. Ein Fruchtbein, der Sot eine Frucht hat. Eine jede Sort für sich. Und Gott sagt, dass das gut wird. Der Ovent und der Morgen für jene vom dritten Tag. Und Gott sagt, lot der Lichter im Himmel sein, der durch den Tag und die Nacht unterscheidet. Lot der Lichter durch in Jahrestide in Jahre anwiesen. Und lot der Lichter am Himmel sein, dass sie die Erdbedache und das wir sollen. En Gott mocht twee grote Lichter. Dat laatste Licht woont in Dag regiert, en dat kleinere Licht woont in Nacht regiert. En hij mocht ook de Stierens. Gott sah die im Himmel, dat zij op Erd Licht geven. Dat zij den Dag en de Nacht regierde, en dat zij dat Licht van dat Diestere unterscheide. En Gott sah, dat het goed wie. De Ovent en de Morgen verjenge van dem vierten Dag. En Gott seht, lot dat Wotter met verschillende tieren schwormen, en lot veel vliegen over de Erd en am Himmel.
En God mocht de grote tieren en meer en al de verschillende soorten tieren, die aan water schwormen. Een jedere soort apart. En al de veel, een jedere soort apart. En God zag, dat had goed via. En God zei de alle en zeed, zij zullen jongen hebben en zich vermeren. En dat meer vellen. En de veel zullen zich vermeren op de eerd. De ovend en de morgen verjengen van de vijfde dag. En God zeed, laat levende tieren op de eerd verkomen. Een jedere soort apart. Vij en zijn vertrept en wilde tieren, jedere soort apart. En dat weer zo. En God mocht de wilde tieren op de eerd en verschillende vij. Jedere soort apart. Hij mocht alles wat er op de eerd trept, een jedere soort apart. En God zag, dat had goed via. Dan zegt God, wel wie mensen mogen, die zo als wie zijn en ons lekenen. Laat aan macht hebben over de vers en meer, over de veel en de loft, over dat vij en de wilde tieren, en over alles wat er trept. En God mocht mensen, die zo weer als hij, nu zien een plan, hij mocht mansmens ook vrouwmens. En God zei in de en zegt, mocht je kinderen hebben, en je over de ganse eerd vermeren, en over die eerd regeren. Je zal macht hebben, over de vers en meer, over de veel en de loft, en over alles wat door op eerd leeft. En God zei, kijk je maar, je derwe van alle planten op de eerd van de zoot eten, en van alle bijen de zoot en ere vrucht hebben eten. En alle tieren en veel, en alles wat er trept, alles wat op de eerd leeft, doof van oriënt een reine plant vreten, en dat weer zo. En God zag, wat hij gemerkt had, en hij zag, dat het zeer goed was. De ovend en de morgen verjengen, van de zesde dag. God kon den ja veel sterker maken als hij kon. En hij kon wat maken uit nacht. Dat is een zaak wat bloos God kon doen. Hij kon wat zeer, en dan is dat zo. God zegt, er zal licht zijn, en dan weer licht. Wer kon zijn de stad verschillen?

Want en eerst de mozen 2 vers 7. En God de Heer vormt een mens van ied en pust den levenden odem en den zijne nezen aan. En hij wordt een levende mens. Tem de mens brak God de ied wat hij al gemerkt had. En wanneer ik dat betrachte ook, dan denk ik zo, God wordt toch wel met zijn eigen hang hebben een mens gemerkt. En dan pust hij aan zijn odem aan, wo de leven binnen via. Zo moet ik dat lezen. Dat is waar ik dat verstaan heb. Toen zijn andere tieren, die hebben longen, die doen ademen, gelijk als mensen doen. Pied en tje, korte en hoi, veel, die moeten alle lucht hebben. Ze kunnen die niet leven. Maar als God den gemerkt heeft, dan zegt het, hij redt, en dan weer het hij. Maar nu als hij mensen merkt, redt, dan zegt hij, wel wie mensen merken, wat ons leidende worden, wat zo als in ons ebenbeeld zijn. God is maar eind, maar hij is ook voor dat zijn in helje juist. En dat wordt gezegd, wanneer hij zegt, laat ons, dan redt hij van zichzelf en de Majazol. En nu als hij een mens merkt, redt, dan merkt hij aan met een fysische körper en hij geeft aan dat leven oder de zeil oder jeest. Schwer te verstaan. Aber ik leid Paulus helpt ons dat een beetje beter verstaan. In 1. Korinther 15, Verse 45 bis 49. En zo als dat geschreven staat, de eerste mens, Adam, wordt een levende zeil en de laatste Adam wordt jeest, die levendig merkt. Aber der jästliche Körper wird nicht der erste. Erst wird der fleischliche, und dann der jästliche. Der erste Mensch wird von Stoff, von der Erde. Der zweite aber vom Himmel. So als der von Erde gemerkt ist, sind auch die anderen, die von der Erde stammen. Und so als der himmlische ist, sind auch die, die vom Himmel stammen. So als wie dem, der von der Erde ist, leckner, so war wie auch dem, die vom Himmel ist, leckner. Ein Hund ist ein Hund, und wenn der tot ist, dann ist der nicht mehr. Der Mensch ist ein Mensch, aber wenn der sterben wird, dann ist der ihm sein physischer Körper nicht mehr ran, aber sein Geist lebt er wen. Gott hat uns nicht gemerkt, so dass wir sterben sollen. Er hat uns gemerkt, so dass wir sollen leben für immer. Was immer Gott merkt hat, hat er ganz vollkommen gemerkt. Gott hat den Gott gemerkt, er stellt den Mensch in dem Gott an, er soll den besorgen. 1. Mose Kapitel 2, Vers 18. In Gott der Herr seht, dort ist nicht gut, dort der Mensch allein ist. Ich war wem merke, zum am helpen, der am passen wird. Vers 21. Dann merkt Gott der Herr den Mensch sei er fast entschlopen, und als er schleibt, nimmt der Herr einen Reb von dem Mensch, und leit er steht, war er mit Hüt bewassen. In Gott der Herr merkt eine Früh von der Reb, der er von dem Mensch genommen hat. En bracht aan die. Dan zei de mens, deze post mij. Dit is knokkes van mijn knokkes. En fleisch van mijn fleisch. Zij zal vroemens heiten. Wil zij van mens genomen is. Doorwein jeet een man van zijn eldere waag. En vereenigt zich met zijn vrouw. En zij zijn eind. De man wil van de eer genomen. Niet van dat gold of van dat zilver. Maar van dat gewinnelige stof van de eer. En wenn Gott will, wem merken, wat dem Mensch helpen wird, dann nimmt hij wat van dem Mensch, wem hij al gemerkt heeft. De Mensch heeft al Gott zijn Odem in zich. Also is dat ook een Port van dat Frühmensch, wat Gott merken deed. En van der wil ik niet van dem Eierstand reden, aber anfangen deed hij ganz am Anfang, kurz nach dem, dat Gott Mannsmensch en Frühmensch gemerkt heeft. Dan komen we bij de vrouw naar wer is Gott? Dat is een goede vrouw. Want wie lezen dan dat God alles gemerkt heeft wat er is, junt en mij en mijn vrouw, dan wie is hij? En de antwoord is, du is een God voor dat zijn en heil je juist. Wat meint ze de staat? Du is maar een God. Maar wie hadden al gelezen in 1. Mose 1:26, dat God zegt, laat ons mensen merken en ons ebenbeeld. En die creatuur heeft God alles gemerkt. Aber wie weiter, dort hat er das nicht alle so hastig oder alle ab einmal. Dort sagt, am Anfang merkt Gott Himmel und Erde, und die Erde hat noch kein Geschäft,
in zijn leven.

Bastieroid van Jezus terugkomendet. En wo weetst u dat? Wo kost u biblisch zijn ek zie roid? Welkom te de Evangelische Boodschap radioprogram. Mijn naam is Wes Heppner, dankschein voor van deel harchen. En van deel de tweede pot van de 10 jongfruis, wo Jezus een gelijknis vertalen deed van de ungerscheid tussen die wat roid zijn en niet roid zijn. En er zijn vijf onderscheiden tussen deze tien frühes, deze vijf Türichte. De einzige zijn wijs, einzige zijn Türicht. Einzige han oil, einzige nicht. Einzige han lampen wat brennen dan, einzige nicht. En einzige kennen Jezus. Ik wonder wat wist die zijn van die zelfs. So, wo immer die Harkendes, Bolivia, Belize, Argentina, Paraguay, Mexiko, Colombia, hier in de States, in Canada, Deutschland, vielleicht bist du älter, jung, du bist in Altenheim oder du bist bei der Jugend, dankeschön für ihr Hörchen. Das wichtigste Frage, was du dir kannst fragen in dit Leben ist, sie ich reut, Jesus zu begegnen. Und wo weit ich dort? Von dir, der zweite Part von der Botschaft und wieder die Antwort zu der Frage, dass du kannst Klarheit haben, als du reut bist, für Jesus sehen kommen.

Dong shine for a China light. Du harsia na de eifengele shabotschaft radio program. Mi nomen as Wes Heppner. Dong shine for harchen. Van de oude tweede pot van de tien jongfrius. Van Matthäus kapitel 25 van Einpatratien. Met deze twee vrouwen. Bast du reid van Jezus trek commandat. En wo weidst du dort. Dit zijn gelijknis van mensen wat geloven die zijn troid, er zijn tien vrouwen voor geloven die zijn troid, maar er zijn maar vijf wat werkelijk reid zijn. De gelijkenis is in dat Matthäus boek geschreven, bijzonders voor de Joden, maar wie kan er ook wat derg leren? Er zijn meer gelijkenissen krijgt ze dat van schop en bak, van wet en kruid, van de talenten, van de kast waar de man niet de rechte kleider heeft. Waar er wordt een deilung, er wordt uiteindelijk van goudet en schlachtet, van die wat reid zijn en die wat niet reid zijn. Dat is een gelijkenis wat veel van ons niet verstaan doen. En ik wil toestaan, ik verstaan niet alles, maar dat is een zeer wichtige gelijkenis van wie kan zijn de onderscheid tussen reid zijn en niet reid zijn. Laatste week bekijkt wie deze tien jongfrues, wie bekijkt een kluk, en wees, de eerste onderscheid tussen de twee. En dan de tweede onderscheid tussen Neumann Oil en Kein Oil. En van deel waar we de derde onderscheid bekijken van lampen, wat licht geven doen. De vierde onderscheid, ik kan je niet. En dan de hoofdpunt van deze geschicht, door wen werkt. Ik wens, wie kan zijn, wie zijn vaker, wie han klaarheid, wie zijn oprechtig met ons zelfs. We willen ons tekst nog eenmaal lezen van Matthäus kapitel 25, 1 tot 13, maar voor we dan aangaan, waar we tot beden. Himmelsche Vader, we komen vanavond die, we danken die voor deze dag, we danken die voor deze gelegenheid op dit radioprogramma die woord hier met te delen. Himmelsche Vader, zegen jeder te horen. Je vindt moed in het leven, besonders jeestlich, help en te weten dat er reid zijn, van die terug komen dest. Himmelsche Vader, red te jeder persoon met die jeest, help ons, dat we alle top in hemel kan eindag zijn. Zegen dien woord. Ik bid dat dien rik woord je bied voor een dertje programma. Ik bid het alle nomen Jezus Christus. Amen. So, ik wil ons tekst nog eenmaal lezen. Matthäus 25 van 1 tot 13. En dan gaan we naar het tweede poort. Dat zegt. Dan wordt dat hemelrik met 10 jongfrues verglikt zijn. Die er lampen nemen en gingen eruit. Den brigum en jen. Vijf van die waren kluk en vijf tiericht. De tierichten nemen er lampen, aber zij nemen keinen oil met zich. De kluken aber nemen oil en er gefäße met er lampen taub. Als nu de brigum vertrok, worden ze alle schleiprig en schleipen aan. Bei madden in de nacht, wie door een geschrek, kijk, de brigum kent, goot ruut, arm en jen. Dan stunden al de jungfrues ab en putzten er lampen. De tierichte ober zeden te de kluke, jaf ons van jenen oil, wils onze lampen gonen uit. Ober de kluke antwoorden en zeden, nicht zo, dat dat voor ons en voor jent nicht voor toereken, goot leiver naar de verkijper en kijp voor jent zelfs. Als ze ober han jingen tem kijpen, kem de brigum en de reid wieren, jingen met am naan te de kast, en de der wart te gesloten. Nou her kiemen ook de andere jongfrues en zeiden, haar, merk ons op. Hij ober antwoorden zeid, ik zei jund voorhoftig, ik kan jund nicht. Door wie een werkt, wils je weit nicht den dag ook nicht de stund, in wonen de menschen zien, komen wordt. Zo wiet ons tekst en de ziel, waarom Jezus deze geschichte gelijknis vertalen uit vers 13, door wie een werkt. Wie zullen wakker zijn? Wie zullen oprechtig zijn? Besonders met onszelfs. Een dag, ik wou voor God staan, du wou voor God staan. En dan, wou we moeten antwoorden voor de entscheidung, wat we hier op deze eerde hand gemerkt. Als we Jezus han ongenomen, als ons persoonlijke Heer en Heiland, of als we han geproefd met onze enige gerechtigheid, onze enige goede werken in hemel naar te komen. Ik zei al, we vangen laatste week aan met de 10 jongfrues. 5 wijs, 5 töricht. Want we zijn van deze 10 alle houden lampen. Jeder einer. Alle gingen ruit den brigum en jen. Alle 10 dachten die weeren reid. En alle
Wiern schleiperig. De onderscheid tussen deze jongfries is niet een groep is volkomen en de andere is volzin, dat is dat een groep is reid. Zo wichtig te reid zijn, wanneer Jezus terugkomen deed. Alle dachten zij weer reid. Op het is de vijf, dat hij zichzelf hing am licht vier. Niet een andere persoon, op het zichzelf. Die wisten, die hadden niet eilen in de lampen, die wisten, die weer niet reid. En de jongfrau is dat een persoon waar rein en heilig is. In die tijd, de beeld wat zijn van jüdische mensen, wat gezaads nu volgen deiden, wat goede persoon weer, vielleicht schriftgeleerde, vielleicht fariseer. Aber van deel kan we zijn, deze jongfrau zijn een beeld van mensen in de kerk van deel. Die merken reid, die wellen reid zijn, die proven van bieten schmack te loten, aber moe vijf zijn wees in deze geschicht. En vijf zijn tuurig, der wie kan zijn foolish. En dan zijn we de eerste onderscheid tussen wees en tuurig. Wees meint derje dacht, die hadden reid gemerkt. Tuurig meint die weer nicht derje dacht, die hadden nicht reid gemerkt. Ik wonder wat wirst du zijn? Hast du dit derje dacht, als du wirst reid zijn, wenn Jezus terugkomen deed? Hast du die reid gemerkt? Sprich in een vers 10 zegt die weisheid, fangt an, wenn einer dem Herrn fürcht. Den Heiligen kennenlernen bringt Verständnis. Weisheit, so nannt die Bibel, so nannt Jesus diese vier Frühes, was reid wirn. Den Herrn fürcht. Die Tierrechte, die foolish Jungfrühes, der hat nicht reid gemerkt. Der hat nicht Gottes fürcht. Die dachten, die würden mit ihrer eine gute Wolken kennenkommen. Die zweite Unterscheid zwischen diese zwei Gruppen Frühes ist, eins hier nehmen keinen Eil, dort werden die Tierrechte, aber die Klöcke nehmen Eil. Und wir bekicken, was die Eil bedienen dort. Eil wie gebrucht zu Menschen salben in Old Testament. Und dort haft ein Bild von den Heiligen Geist in uns, oder ein Wort in Glauben, oder unsere Gemeinschaft mit Gott. Aber ein weit wie von dieser Geschichte. Eil merkt das Land brennen. Und interessant, Eil ist von Bannen. Dort können Menschen nicht sein, als die Eil hauden von Bieten. Von Fiefscher auf, von Tienscher auf. Keiner wird han je sein, als er Lamp wirklich Eil haut. Lieber Freund, was du von Bannen hast, merkt den Unterscheid. Dort merkt den Lamp brennen. Oder ein Tag wirst du sehr trüdig sein, wenn du hast nicht reid gemerkt. Wie lassen 2. Timotheus 3, Vers 5, sei jeifen nach für Gottes fertig zu sein. Dort ist die 5 Tierrichter. Aber je leven nicht an seine Kraft, der hat nicht das Eil. Von so einem Menschen blieb weich, sagt die Bibel. Und nun werden wir in der Lampen gehen, der erste Punkt von dir, und der dritte Unterscheid zwischen diesen Frühes. Vers 3 und 4 an uns Tag sagt, die Tierrechte nehmen ihre Lampen, aber sie nehmen keinen Eil mit sich. Die Klöcke aber nehmen Eil in ihre Gefäße mit ihren Lampen taub. Nu, wir haben groß gesagt, Eil ist von Bannen, Lampen ist, was einer von Büten sieht. Alle Tieren haben eine Lamp. Dort leitet es alle Tieren wie ein Reit. Und dort Lamp ist bloß ein Gefäß. Einer dort Eil nennen, einer dort auf Wort nennen, dort Eil kann brennen, dort kann Licht geben, aber die Lamp ist bloß ein Gefäß. Und alle Tieren haben diese Lamp. Nu, Eil is voor verschiedenste dingen gebruikt. We reden laatste week van, we gebruiken dat om kerken, we gebruiken dat een voortje, dat de fanranen doen, dat jeften schijnt het gerak, we gebruiken dat om warmen, we smeren ons aan met Eil. Op een lamp is bloos voor één ding gebruikt. Dat is om licht geven. En dat is zo wichtig dat onze lamp dagen deed. Waarom dacht hij? Wenn de haft Eil de ben. Wat van buiten is te zijn, dort kommt von wat wie von Bern han. Matthäus Kapitel 4, Vers 16 sagt uns das dit. So lot ook jün Licht für die Menschen schienen, dort sei jüne gode Wolken seinen en jün Vater in Himmel dafür loven. Dort ist wichtig, dass wir als Christen ans Licht loten schienen, dort Menschen unsere gode Wolken können seinen und Gott in Himmel dafür loven. Liebe Freund, ein von de Unterscheid zwischen religiösen Menschen, die vielleicht Lampen haben, aber kein Eil, die Tierrechte,
En die wat worden christen zijn, als die wat worden christen zijn, die kan go to work and dine, en die willen op ernst gaan, dat God zal je loft. Dat himmelrijk zal je buit. Menschen zullen naar Jezus Christus komen. Aber die tierichte, die religiöse Menschen, wie kan sein von der tierichte Jungfrühes, die don't go to work and dat die zullen je sein, dat Menschen ernt zullen je loft. Wir lassen groots, ans Licht soll für Menschen schienen, dat die go to work and kan sein en je in Vorder en Himmel door verloven. Dat is ein von der Ungerscheid zwischen der Tierichten en der Klöcke. Nu ik wunder, wo wusch die die zelfs empfingen. Nu wunder die wat goede test, was die han andere zelfs dat zijn, dat die zelfs loven, oder was die han, dat Menschen zelfs God loven, dat Menschen zelfs naar Jezus Christus komen. Schient die lamp. Oder vielleicht vraag ik dit, waarom jij die lamp uit? Ik wil een paar dingen opnemen, vielleicht hörst du nu deze dingen en zeg, oké, dat past mij krak. Nummer 1, waarom jij die lamp uit en verlangen verzend? Die hast nicht in die Natur, die hast noch krank den Verlangen versinnt, als du deutst, fertig die hat's bekehrt. Nummer 2, keine Gemeinschaft mit Gott. Du darfst nicht Bibel lesen, du darfst nicht beten, du wirst nicht eine Gemeinschaft mit Gott haben. Und dann, wenn du kein Öl hast, jett deine Lampe ut. Nummer 3, Betanis. Betanis merkt unsere Lampe utgehen. Wir waren grunzig, wir geben andere Menschen Schuld für alles, was euch jett in unser Leben. Wir haben Betanis, Betakette in unser Wort. Und unsere Lampe jett rüt. Liebe Freunde, du wirst dich niemals bekehren zu Jesus Christus, aber du sitzt, du hast ein Sinnproblem. Du bist verloren, du merkst dort nicht mit ohne Jesus. Du machst eil Hand im Schienen. Der Heilige Geist, die Gemeinschaft, Bibel lesen, beten, dort fehlt die in dein Leben, dort du reit bist, wenn Jesus zurückkommen wird. Wir haben drei Ungerscheiden bekehrt. Von dieser weise Jungfrühs und tierichte Jungfrühs. Dort wird die erste Ungerscheid. Der zweite wird der Eil. Der dritte, der Lamp, der soll schienen. En dan, dat vierde Ungerscheid, Jezus zegt in ons tekst, vers 12, hij zegt, ik kan jünt nicht. Dus een Ungerscheid tussen God persoonlijk kan, en bloos van aanwijten. Vielleicht een kerk voren, vielleicht een goed beeld geven, aber nicht een persoonlijke Gemeinschaft haben met God. Ik wil hier een paar versen lezen voor dit punt aan Jezus kennen en de Ungerscheid tussen de Tierichte, wat niet werkelijk Jezus kennen deiden, en de Klöcke, wat eil hadden, wat een Gemeinschaft met God hadden. De eerste vers is Lukas 12, van vers 35 tot 36. Dat zegt, ziet je kleid en reid, en laat je lampen brennen. So als manna, die dan nu leren, dat er haar van de kaas komen zal, dat van hij kempten onklapt, zij arm dan voets, die der opmerken kennen. So wie zijn ongetrokken je kleid en reut zijn. De Bibel zegt, wie zijn je kleid met Jezus zijn gerechtigheid, nicht met onze gerechtigheid. En dan zal onze lamp brennen, doch hier wie groots van, dat post kracht met de gelijkenis van Matthäus kapitel 25. En dan, die doen leren, dat is een kast, kraak, postet met de gelijkenis. En dan hier is hier een interessant beeld. Dat zegt, die doen voets, die daar opmerken. Ik wonder, du bist thuis, allein, en du puttert weer op deur. Wanneer die daar opmerken deest, en du kanst den persoon niet, laatst du dem naam. Oder kijkst du vielleicht een Fenster, wanneer du niet den persoon kennen deest, dan merkst du die daar vielleicht erhebt niet op. Dan laatst du die toe, wenn du weißt nicht, wer dort essen, was der will. Aber wenn du den kennen lässt, das ist eine Person von deiner Familie oder ein Freund, dann merkst du dir der open, kriegst den Person nähern. Das ist das Bild, was die Bibel hier jaft. Von Gott kennen. Ich merkte dir op, heißt mein Freund, heißt mein Rara, heißt mein Gott. Und ich merkte dir op, und ich kriege am nähern. Ich habe Gemeinschaft mit am. Ik wonder, lieve vriend, wat wist u zijn? Kanst du Jezus Christus persoonlijk? Hast du Gemeinschaft met hem? En dan Openbaring kapitel 19, vers 7 van Jezus kan.
Dat zegt dan wel wie ons nu vrijen en vrouw zijn en aan de eer geven, wie ons voor het loom esthetiek gekomen kaas te merken en zijn bruid heeft zich daartoe rijd gemerkt. Zo'n paar dingen waren voor het krijg met de gelijknis postendheid van Matthäus 25. Hier is een loom, hier is tijd voor kaas. Ons tak zegt wie zo'n waker zijn bij die tijd kampt. En dan, als de bruid, die zal zich gaan rijd gemerkt. Dat is de onderscheid tussen Tiericht en Weis. Tiericht heeft niet rijd gemerkt, die dachten dat wir niet nodig, en de Weise die gaan rijd gemerkt, der Jezus Christus. En dan war er hier een beeld van de bruid. Nu, van dat de bruid, een brigum, die wel een beeld kast gaan. Wo schafft dat? De bruid en brigum, die reden jede dag, vielleicht een pommeldag, wie gaan nu al cellphones, die teksten een anderen, die reden mij so veel als mehrlich. Die gaan een gemeenschap, die kennen een anderen, die willen alles weten van een anderen. Van het eerst wat een te frühstück heeft gehad, of hoeveel gas in de fertig is, alles willen die weten. Die willen gemeenschap gaan. Die gleichen een anderen, die gaan live. Die kennen een anderen. Zo'n gemeenschap, als dat beeld wat de Bijbel geeft, zal wie met God gaan. Wie zijn de bruid? Als Christen, als in de gemeente, en hij is de brigum, en hij merkt niet kast eruit. Lieve vriend, waar die eruit zijn? Een van de wegen wat die kost weten als die eruit bent, is kanst du Jezus Christus persoonlijk. En dan het laatste, van werken. Ons tekst, Matthäus 25, 13, zegt, door wen. So dat is de ganze uur zegt, waarom dit gelijknis in de Bijbel is. Door wen werkt, wilst je weten niet den dag ook niet de stund en wanneer de mensen zijn komen wordt. Werken meint hem oppassen, hem wakker zijn, hem werkelijk weten wat passieren dat, besonders in mijn in het leven. De gelijknis geeft dit beeld. Dat zegt, we een hoofd wat klug weeren, en hoofd wat tuurig weeren. Nu denkt er aan deze jongvrouw, dat is een beeld van mensen wat wiezen dan die zijn eruit. Alle tien wijzen die weeren eruit. Maar die weeren niet alle eruit. Van buiten leidt het zo, maar van binnen bloos hoofd van die weeren eruit. Ik wonder wat het zijn in die kerk, mank die vriend, die wat zich wiezen te eruit zijn. Is het hoofd? Is het 80%, is het 90%, of het kan zijn dat het 100%. Nog een interessante ding van de bijspel, waarom zal wie werken? De kluke kon niet eil waag geven. Een dag, wanneer die vergotstoenend is, dan is die deur toegesloten, dan is die niet meer geleden het, dan kon keiner die helpen. Vielleicht is Jezus teruggekomen, vielleicht bist du gestorven. Du stehst vor Gott, dann kannst du nicht nur die rechte Seite kicken, nicht die linke Seite, nicht deine Freund fingen, dann musst du allein vor Gott stehen. Die Klüge, die können nicht Öl wahrgeben. Dann musst du selbst reich gemerkt haben, durch das Öl, was erst den Worten glauben in Jesus Christus, der Heilige Geist in die Wohnen, die Gemeinschaft mit Gott. Bist du reich? Bist du wacker? Freist du dich, wenn Jesus Christus trig komen dat. Ik wil nog een paar versen lezen ten Schluss, wat ik leef hierbij posten dan Matthäus Kapitel 7, van vers 21 bij 23. Die zijn: die worden niet alle in dat Himmelrijk komen, die te mij zijn, haar. Maar wer den Wellen van mijn Vader deed, die in Himmel is. Vele worden aan jenen dag te mij zijn, haar, heb wie niet in dienen noemen. Je prophezeit in dienen noemen dievels rutje dreven en in dienen noemen vele je wilt je werken je doen. En dan wou ik te eind bekennen, ik heb je nog niemals gekend. Weich van mij, dat je zaadslozet werken. Lieve vriend, best u reid. Kanst u Jezus Christus? Wanneer die kost krijgt nu op deze moment, wo immer die beste in de wereld, kost u die op die knieën schoen en die kost u God beten. Du kannst bekennen, dass du verloren bist und dass du was Jesus Christus annehmen musst, die persönliche Herr und Heiland. Du kriegst an den Hort nähern. Du nimmst das freie Geschenk von der Erratungsplan an. Und dann kannst du auch Dankschein sein, dass er die annehmen wird aus dem Kind. Liebe Freund, ein Tag, du und ich werden taub in den Himmel sein.
voorstuur rijden van de dag, wat Jezus terugkomend heeft.

0: on the programmes and all up cassette to have. Eine cassette met 2 programmen kost maar bloos $10. Wanneer je irgendein van onze programmen bestellen mocht, schijk dan dat geld met, wanneer je dat bestellen. En onze touwheren die niet in Canada wonen, kennen deze programmen van deze station, wo je die van hier zelfs veel biljet hebben, als wanneer je die van Canada toeschijt.
1: De nummer voor dit programma is 671. Wanneer je dat van deze programma bestellen mocht, vraag nu het programma nummer 671.

0: De klok is 12.
1: Ik ben Hilda Friesen en de vrouw van het leven van jou is het eerste keer ik 10:3 wordt het zegt. En Salomo beantwoordt al ihre vrouwen, door wie niet wat hij niet wist of beantwoorden kon. Er zijn twee woorden in deze vers die we onderstreken zullen. Dat zijn de woorden al en niet. Een antwoord de kennen van Saba den kennen Salomo vroeg, hij beantwoordt haar al ihre vrouwen. Wanneer de vrouwen ook zwaar en compliceerd waren, door wie niet wat hij niet wist. De kennis Salomo zijn rood weer volkomen. Hij had de antwoord voor jede vrouw en bezorgnis die zij hem stelt. Zij weer werkelijk met ihre vrouwen naar de rechte stede gekomen. Wat de geleerde in ihr land haar niet beantwoorden kunnen, deed Salomo ohne Anstrengung. Zo'n wijsheid had hij. En doch, je in onze haar in Heiland, wist de kennis Salomo. Wie moeten bloß einfach sein, de haar is bloß zeer veel meer als Salomo. Du wirst niemals je teist wachgun, wann du in Amt kämst. Hij is de wunderbare Rotgeber, van wem de Prophet Jesaja redt. Du kost nur arm mit Frauen kommen, die de Lehrer nicht mal antworten können, wils hij haft rot. Hij weiß dat alles hij hier beirrt wie. Denk aan de vrouwen die ze aanstelden, bloos te verzekeren dat hij zich vastreden wordt. Eine zo'n vrouw weer, is het recht dem keizer den tag te holen? Ze vroegen dit bloos te aanmerken zich vastreden. Wanneer hij wordt ja zijn, dan worden zijn metmenschen aan niet ondersteunen. Wanneer hij wordt nee zijn, dan worden de ruime aan dol zijn. Hij weer hier oberwijzer als Salomo. Hij wist krijg voorab zij aan deze vrouw stelden. Hij vroeg aan bloos, wem zijn beeld en wem zijn aanschrift als op dat geld steek? Ze antwoorden aan, den keizer zijn. Dan zei dat aan, dan geeft den keizer wat zijn is en geeft God dat wat God zijn is. Ja, in deze antwoord kunnen ze niet meer zijn. Goed wie niet veelmaal eerst naar mensen naar rood? Mensen zijn op een veelmaal zo kortzichtig. Wou kennen zij weten, wo wie in gewisse omstanden de toeval ons verholen worden. Ze kennen op geen weg weten, wo onze entscheidung de toekomst beeinflussen wordt. De Heer overheert niet bloos onze vrouw. Hij weet ook wat de toekomst is. Daarop kan hij ons dan ook rood geven. Mensen kennen goede rood geven, aber niet zo'n vollständige rood als de Heer kan. Dat is dan waar we in wie in alle omstanden toeval naar Jezus gaan zullen. Wer zelfs weet, als we zullen ja of nee zijn, als we zullen gaan of blijven, als we zullen wat aannemen of af zijn. Dat is waar we in wie Jezus alles zijn zullen. We zijn al bald reid in de wichtige entscheidungen dem Herrn voor zijn leiding te vragen. Aber wie geloven dat de geweinige entscheidungen tja wie zelfs goed merken? Dat is ook recht. Jezus zegt, ohne mij kan je niets doen. Veel kinder Gottes verloren zich op ihre eigen kracht. Kijpenen wie een hieser, bevrijden zich in veel andere dingen, ohne dem Herrn nur rood vrouwen. Zo zal dat niet zijn. Wie willen dem Herrn en alles nur rood vrouwen, wils ohne am kan je niets doen.

0: Welkom, dit is de ondag as van Deer Run Church in Leamington, Ontario. Ons ziel is de mensen leiden om Jezus Christus nu volgen. We hopen dit is de ondag wat je aansporen om Jezus Christus beter nu volgen. God is zijn.
1: Ik wil ook allemaal hier in Golden Marion Ranch in Vandale. En je hier welkom heiten. Mijn naam is Johnny Levin en Vandale is dat is Vandale mijn verhaal. Je kunt hier met de boodschap te doen. En ik vrij me te dat we hier waren gaan kunnen opkomen. Dat we kunnen van God zijn woord horen, te zien, te beden. En zijn wat hij te ons reden wil, daar is zijn woord. Waar we opvangen met een gebed. Himmelische Vader, we komen van deel Samaris waren verdi. We danken die voor wie die best. Die bejegens ons, waar immer we zijn. En waar we op onze levensweg kunnen, best die ons nu. En wann wir dort nicht immer sein in oder verstunden können, verhalb uns zu tun, uns vertrauen und unsere Hoffnung immer auf die zu holen. Und wann wir mautlos worden, laut dienen jetzt, uns immer weiter, träg nur die tragen, amdat wir nicht vertriebelt, verlängst den Orachen weich gönnen dürfen. Du bist unsere Hoffnung in gute Tiden und in schlechte Tiden. Deine Leib verändert niemals, und dit bet wir in Jesus Christus seinen Namen. Amen. Als ik nog een nader jong weer, daar woon we voor een gewisse tijd in Paraguay. En we hadden nu ongeveer een 30 show in Auger. En wat ik en mijn broer even nog moet brengen, dat is van een duk, dat op een oude teeter-totter. En wanneer ik eigenstalt weer, dan schoof dat zeer fijn, den van een duk te brengen. Dat weer dan niet zeer hoog, op een dag van een nap en roof, dat eindert er nog boezig en er nog zeer. Van een eigen van die eerdroofdheid, een hechtheid. En op de duk, en besonders op den auger, wechselt zich alles zeer en hostig met dat nap en roof. En ons tekst, wat we van deel Samaris, waren uit Lucas kapitel 25 van 13 en 34 nemen, doe wat we ook lezen, wat de zeer de personen in deze afschnitt er de gefeilen zich ook wechselen deiden. Als van de ook op een grote duk weer. In een moment werden ze zeer leeg. In het volgende moment zeer hoog. De thema wat ik me gewild heb is treurig of triomferend. En ik wil de vrouw, wie Jezus in de kritsjong treurig of triomferend geproven te beantwoorden. En dan zijn wat de feiten ervan voor onze geloven zijn. Zo denk Mohan. Für die Jünger in der letzte Werk proben Jesus seine Nufalja amos ehrenkennig zu merken. Sei wir in Frau und singen Leider. Jesus kam in Jerusalem nahen ab in Buddha und die Menschen bespreiden den Weg mit Blätter und Kleider. Für Jesus seine Jünger wird dit ein sehr triumphierender, hoffnungsvoller Tag. Für die Pharisäer und all die religiösischen Judenleider, der mögte trürig, in zijn dal. En dan als Jezus vastgenomen en doodgemerkt wordt, dan vreden de Judenleider zich en werden triomferend. Maar Jezus in de jenen worden dan ganz treurig en moedloos. Ere hoopning werd nu zo levensloos als er leider zijn charpa en grof. Over al deze werd het grootste tijd voor het Oosterfast in Jeruzalem. Dit werd gewoonlijk een grote, vreugde fast wo Jerusalem immer sehr voll Menschen ward, wat alle in dem Tempel kämen, um ihre Osteropfer zu bringen. Und die Menschen wollen sich sicher allerhand von Jesus in Leben und Sterben und geholen haben. Und all dort wird an der Dau hier passiert werden. Jesus in die Jünger hatten am aller verloten. Und die werden nun verstärkt mit Angst für was die Judenlehrer zu ernten wurden. En dit is hoe ons taak van de opvang. Dat we nu de derde dag vandaan als Jezus gekruisigd wordt. En we worden in Lucas kapitel 25 van 13 tot 16 lezen. En wanneer je de Bijbel met hebben, dan kan je met mij met lezen. So Lucas 13 tot 16. Nu hoort, twee van aan werden jullie den dag op den weg naar Emmaus. Een dorp ongeveer 7 mijl van Jeruzalem. En zij onderhielden zich onder en onder van al dat wat passiert weer. En während zij zich onderhielden en er vrouwen hadden, nu dat Jezus zich aan En denk met op beantwoordende ogen je houden dat zij hem niet kennen kunnen. Dat wat hier beschreven is, wat opvallend en besonderd weer, laat de schrijver aan zijn voets weten, wanneer de opvang met nu hart. Hier is wat Peter je weinigt en wie zullen opmerksam zijn. Dit weer nu de eerste dag in de werk, en deze twee van Jezus in de nieuwvaljaar, waren zich entschieden hebben, zich van Jeruzalem rüber te brengen. Dat zag ik niet apart waarom, en dat had kunnen zijn, bloos wil zij in Emmaus woonden, oder wil zij dat beduren wat de Juden leider met eens met eind doen worden, en vielleicht weer de Uziak ook een beeld van beides. En deze twee gingen weer niet van de groep van 12, aber zij kenden de God, en ze werden op een veel ook met Jezus toegewaas en blijven aan hem. Nu werden zij treurig en hem ook weer verscharrt. Vielleicht onderhielden zij zich van wat zij dachten, wat dat zest had zult uitvallen. Zij hebben zich ook vielleicht aan zich gevraagd, waar ze zich houden kunt, zo oorschmeren met wat zij zest blijven. Nach einmal Jeruzalem vor der Eier werden sie alle ermutigt, besonders, als sie mit Jesus in Jerusalem miteinander gingen. Dort wird eine bitterliche, besondere Erfahrung vereint. Und die Menschen werden alle Frau und dort fühlen sich so triumphierend. Sie dachten, je näher sie werden ganz nur an, wo was Großes passieren wird. Aber nun fühlen sie sich ganz anders. Dingen hadden zich bitter gewoonlijk geënderd, maar nisch niet zo, als zij zich dat even geteld hadden. Vandaar werden zij ganz treurig. Hier gaan we vielleicht ook een beeld met deze beide dingen metvallen. Vele van ons zijn in zijn dezelfde leeuw geweest als zij. We vallen Jezus nu en dachten dat we duiden wat hij van ons hebben wil. Alles schijnt zich uit u te vallen, maar een dag wil alles te nisch komen. Du kämpf wird mank, wo einer nicht mit dir reingt hat, und dort bringt einem bei dem Zwiebel, aus einem mit eins ganz im Arrechten wir. Und dann beiselt einer sich einstgemal ohne Ziel dran, und will sich am Leisten bloß verstärken. Und wenn einer trürig ist, dann will einer sich färken, bloß von Menschen in dem Stich bringen. Aber Jerusalem so eine Titus dort, dann nur dat Gott sich an uns. Wir können dort Fjärken lang nicht für seinen, aber er ist nur um uns zu trösten und uns recht zu wiesen. In Vers 15 schrift dort, dass Jesus sich und an nudert, während sie sich unterhielten. Dann in der nächsten Vers schrift dort, dass antworten die Augen geholen, dass sie ihn nicht kennen können. Aber das denke ich nicht anders. Als sie ihm das letzte Mal waren gesehen haben, wie er sehr verschlagen um Trieds gewasst. Sie haben sich nicht ab und ab gestohlen in den Heiland reut gemerkt. Am hat so trürig in die Luten. Und wenn wir trürig sind, dann ist das für uns sehr schwer, dass wir Gott seine Hand in der Sache sein können. Wir fallen uns dann einmal, auf wann wir allein und verloren sind und merken dort nicht, dass er in unserem Mann ist. Nun werden wir am Vers 17 mit 25 lesen. En hij zei te aan, van wat red je, als je taupt alleen in wacht gingen? En zij stonden in haar treurstel. Dan vroeg hem Kleopas, einer van aan, bist du de einzige vreemde in Jeruzalem, die niet weet wat door deze deel passiert is? Hij vroeg hem, wat meinst du? Zij zeiden, dat van Jezus van Nazareth, een profeet voor God en mensen, met kracht hingen zijn woord en zijn woorden. En wil onze hohe priesters en boerwerste am hand geven, dat hij ten dood veroordeeld en gekruisigd werd. Wie overhoopten, dat hij die weer de Israël vriemerken wordt. En bovenaan, dit is al de derde dag, nu dem dat passiert. En dan ook nog hebben eentje van onze vrouwen ons verschrokken, die tierig bij het graf werden, en zien in Charpa door niet vangen. Die kwamen terug en zeiden, zij hadden een engel gezien, die door gezegd hadden dat hij leeft. En einige van ons gingen in een graf en vangen een kraak zo, als die vroeger gezegd hadden. Aber arm hadden zij niet gezien. Jezus stelt de twee jongeren een eenvoudige vrouw om met hen in een vertaal te komen. Maar dat werd zijn opvolgende vrouw voor hen. Als Jezus zich zo duidt dat hij niet door hem wist van wat zij door gereden hadden, blijft aan dat stonen. Nu werden zij dan even nieuwsgierig, waar klagt hij zich in de laatste tijd versterken had. Dat de twee jongeren dort vals niet blijven kunnen, dat de weer in Jeruzalem kunnen gewaarschuwd zijn in de laatste tijd, en niet wat van Jezus in Kritien wordt wist, als een bewijs wil opreden dat wat voor allem gewaarschuwd zijn. Als Jezus om Kriet hangt, wordt dat diesta madden im dag. Im Tempel, door wie de gordijn, wat door de allerheiligste stoel van dem ewigen Tempel tranen duidt, en twee reden ganz van boven, wat ungen. En nu, om dreiden dag, wie du im Ram gered, dat Jezus in Tjaper wird nicht mehr im Graf. Dit wie, wo alle man van reden duidt. En des man wist nicht, van wat zij reden deden, dat wil hij niet nemen. Jezus wist krijgt wat van een vrouw en wordt om nu brengt dien. En dat is ook opvallend, wil zonen wat in hem lijf hebben, zoals ouderen, vriend, leraars, of wie allemaal hem goed gaan, krijgt weten wat zonen en vindelijke vrouwen zijn. Die worden dan gestald, omdat einer dat zal uitbrengen, wat in hem boor had, om tot zijn duig te reden en te proberen een klaarheid over te brengen. En dat is krank wat Jezus hier deed. Met de vrouw wat hij deze bij hier vroeg, hielden zij stel en des Kleofas funk aan met zich uit te schaden. Zij werden zo in haar treur vertiefd, dat zij aan zelfs niet denken kunnen. En met roet de rechte vrouw stalen, kunnen Jezus een paar doorbrengen, waar zij tauschten en waar ween zij zo treurig werden. En zij vertaalden aan van deze Jezus van Nazareth, een profeet voor God en mensen, waar krachtig de gewaast weer met zijn weer en zijn woorden. En dan, waar er de hohe priesters en boerwaarste aan houden, handen geeft, omdat hij gekriegsigd worden zal. Dit werden de doodzaken, of op Engels, the facts, van wat door je passiert werden. Dan van vers 21 tot 24 doorreed dat van woe ween zij nu treurig werden. Zij hadden ihre hoopning op deze Jezus gezaad. Dat hij nu eenmaal wordt in een merken met de eierachtigheid rond eend. En dat van zij onzine ziet werden, dan wordt eend dat eenmaal werkelijk gaan goud kunnen. Maar nu weer die, op wem zij hoopten, of het rijdt jou dood. En bovenaan, du wordt nu omgereed, dat dessen Jezus in Tjerpa, zo go wacht weer, dat grof je niet ladig. Du wie aber nog een ding, wat er omgereed wordt, wat een verschrokken had, en dat wie dit. Jezus, wie van dood abgestoenen en leeft. Aber dit weer een moordig frühes, wat dat zeden, en wat is tijd te blijven. Aber dag, dit weer alle tijd zij abvallend. Kun dit met eens zo zijn? Jezus in de jinger kon dat dan eenmaal niet begrijpen, krijg hoe toe Jezus gekomen werd. Zij dachten dat hij weer gekomen om Israël eenmaal eindelijk van onder de ruimte ihre controle los te merken. En dat hij dan wordt als erkennig regeren. Dat is wat zij de profetieën van de profeten verstonden. En zij werden reich. Dat Jezus wordt tot nog een dag doen, wo hij zijn volk wordt van de wereld, er mag vrij zaten, en ons erkennig regeren met vrede en gerechtigheid. Maar nog weer het niet wat doen. Hij moest eerst komen als een knecht, die zijn leven wordt herleiden om zijn voeder, zijn wellen te doen. Wat wil dat helpen, wanneer vrede weer in de wereld, maar niet in den mens? Jezus in eerste maal komen, wie om vrede te merken tussen mens en God. Van hij wordt ten tweede maal komen, daar wordt hij vrede merken aan de wereld. En dat als maal van een persoon vrede heeft tussen zich en God, dat hij kon in woorden vrede tussen arm en zes van hem zijn. Dat loopt zijn een persoon of de wereld ram aan. In Isaiah 14, wenn wir im Zweifel kommen in unseren Glauben, es wird werden, wir haben eine ordentliche Einstellung von wo Jesus Christus gekommen ist. Heute wir nicht in diese Welt gekommen, um uns hier nu eine scheine Zeit zu geben, und dort wir können in golden Tag leben. Nee, heute kam, um uns zu versäumen mit seinen Vater im Himmel. Wenn wir im Glauben trüdig sind, weil wir uns dann unsehen, ob wir eine rechte Einstellung haben, über was wir glauben, was Gott von uns, für uns tunen wird. In einer Zeit, wo wir immer undenken sollen, ist das. Gott sein Ziel ist nicht, uns hier in diesem Leben schaftig zu merken. Sein Ziel ist, uns heilig zu merken. Und du hast einen großen Unterschied zwischen diesen zwei Dingen. Wenn wir Jesus nur folgen, am dort wie bloß wollen von am gesehen sein, und er soll uns von allem Eugleich schützen, da wo wir uns noch sicher ausschmieren. Das ist aber nicht gemeint, dort ein Christ nicht können Scheingunen haben, aber der soll nicht bloß für ein Scheingunen leben. Dort soll nicht ihr Ziel im Leben sein. Doch, ich will mir zu sagen, dort war ein Christ in Scheingunen haft, den geht dort viel besser aus dem, der nicht um Gott läuft. Wird von der dort reicht annimmt, dann nimmt er dort auch noch ein Geschenk von Gott. Ein leichtes Leben ist uns nicht versprechen, aber in Scheingunen ist es nicht bloß, was wir tun, aber auch unsere Einstellung. Diese zwei Fotos werden so vertieft in der Trüe, dort sei sich dort nicht wühlen, ihre Hupning luten abzuleben mit dem Nurecht von der Frühes, aus der Berechten, was der Engel gesagt hat, dort des Jesus lebt. Er trüe wie aus einer dunklen Gardine, wo kein Licht durchscheinen kann. Wann wie so eine dunkle Gardine vor die Fenster von uns Hort gehungen haben, dort die keine Hupningen erscheinen kann, dann kämpft Gott für uns selbst und tragt dich zu sehen, um dort sein Licht, du warst in den Schienen kommen, und dort ist Kraft, was Jesus hier deut, mit diesen zwei, auf den Emmaus weicht. Dann werden wir wieder lesen, von Vers 27, bis 27. Du seht heute an, wo dir jün stammt, hat ihr Norden dort so lang, dort alle zu bleiben, wo die Propheten geredet haben. Muss Christus nicht alle leiden, und dann in seine Herrlichkeit nennen. In Häufung von Moses an, Moses und alle Propheten ihre Schriften an, und lädt an dort üt, Wort von ihm gesagt wird. Jesus gibt ein Hinweis im Bibelstudium, in Bible Study. Dort schreibt hier dort Häufung von Moses an, und jenkt euch die Propheten, und lädt dort von einer Schrift üt, wo wir in Hei, der Christus, hat erst all das leiden müsst. Eierheit können sie in der Herrlichkeit angehen. Von heinig wir erst gekommen und hat in unser steht für die Sünden, die wir begonnen haben, ihr Leben, dann wird durch keine haben könnt in der Ewigkeit mit Gott in seiner Herrlichkeit taub sein. Die erste Prophezeiung, wo wir von Jesus sein Mensch worden in sein Leben für unsere Versöhnung fingen, ist in 1. Mose, Kapitel 3, Vers 15. Du seht Gott zu der Schlange. Die in der Früh worden, die feindlich sind und jenen nur kommen worden, sich nicht leiden können. Heu wird die den Kopf verwunden und du warst arm, der Hack verwunden. Und diese falsche Leine ist all fehl, Bannen. Dort ist aufmerksam, dass Gott hier sagt, dort die Früh in der Schlange ihre nur kommen worden, sich nicht leiden können. Und hier sind drei Dinge, die mir bitte gewöhnlich sind. Erstens, eine Bibel wird niemals abgebracht, dort eine Früh nur kommen hat. Denn nur kommen worden immer bei den Numen von ihren Futter genannt. Das wisst han, dort wie immer das ist, haft keinen Futter. Das dient nun die Geburt von der Jungfrau han, wird noch keinen Mond gekannt hat. Das ist menschlich allmählich, aber das in Gott sinne wird, in wie arm erst du nicht allmählich zu daunen, wird heu sagt, dort heu daunen wird. Und zweitens, dort sagt Heu Wort. Hier ist auch eine Erklärung von den Nukommen. Du hast ein besonderer Nukommen von der Frühmacht gemeint. Wer dort schreibt, hier dort Heu Wort. Dort ist bloß eine Person und die Person ist eine männliche Person. Und dann drittens, Dus de ene mannelijke persoon wordt van de jongvrouw wat geboren zijn, wordt de slang op den kop verwunden, wo de slang wordt ontstorven maken. En de slang wordt aan ons in de hak verwunden. Eva er nu komen, wordt van de slang lieden motten, aber de wund wat hij kreeg, wordt hem niet dood merken. Hij wordt daar zien lieden overwinnen. En vermeerlijk heeft Jezus de jinger tot dan uitgeleid, van wat dit psalm is, in de 22e psalm van Schrievendheid, en wat ook kracht van zijn kritiek beschreven weer. Wanneer wie de 22e psalm met de evangeliums er de beschrijving van de kritiek even lezen, wat er bij een kritiek passiert weer, dort laat de kracht ze ons van de schrijver van de psalm ook door bij de kritiek weer, en hoort ook alle tijden gekeken. Oder vielleicht haben sie von Jesaja 53 geredet. Aquafarschen 3 Batsas hier lesen. Jesaja 53, 3 Batsas, du schriftet so. Wie sahen am uns in Utbund und uns veracht, hei ha viel geleden und es krank gewast, hei wie aus einer, der sein Gesicht nicht weiß. Hei wie in Utbund und wir reagieren am nicht. Doch die Krankheit, der hei drüch wie unser, dort leiden, wat uns traft, drücht hei. Aber wie dachten Gott mir am Lieden und bestruft am? Doch wie hei wehen unsere Sünden verlatzt, hei brüg unja uns vergunen dul. Ob am lach de Struf, der uns heul mir, du deicht, dass de hei de Schläge kriegst und wie sind. Wie werden alle ab am Erweichsel schub, de jeder seinen einen Weich gunen, aber der Herr lehrt all uns euer Recht sennen, ob am. Dit beschrift dort ook zeer klar, dat Jezus moest weer in onze zinden lieden en de stroef op zich nemen.
2: De klok is 12, maar 30 minuten.
0: Leuwe Töhjera, Radio Segenswelle wurde durch Friewelje Guven gedrucht. Der Dienst von Radio Segenswelle ist bloß mehrlich, vieles Menschen mit Gebet und mit Guven durchhängerstunde. Dankeschön für dein Vertrauen in deine Hab. Informationen findest du auf segenswelle.de, über WhatsApp plus 49 5231 500 5988. Über Telegram, du machst du sehen, nur Segenswelle.

0: The clock has eind.
1: Johannes Kapitel 21. Nou her leidt Jezus zich nog eenmaal van zijn jünger zijn om zijn Tiberias, en dit is waar hij dat deed. Daar waren Simon Petrus, Thomas de Zwilling, Nathanael van Cana in Galilea, Zebedeus zijn zeens en nog twee andere jünger. Simon Petrus zette aan, ik wil verschen. Ze zeiden te aan, dan kom wie ook met. Ze gingen voetsruut, stehen aan de lam en voeren los. Op het die nacht kregen ze nust. Tierig zu Marius stond Jezus aan de waterkant, aber de jünger wisten niet dat het Jezus wier. Jezus zette aan, Tjenja, ha je nust te eten? Ze zeiden, nee. Hij zette aan, schmied je naad aan de rechte ziet van de lam ruut, dan wou je wat kregen. Ze schmeiden dat ruut en dan hadden ze zo veel vers, dat ze dat niet ruut kregen. Dan zei de jünger, den Jezus goed weer, te Petrus, dat is de haar. Als Simon Petrus hierde dat de haar weer, trak hij zich de kleider even, dat zei weer nöchtig, en schmeidt zich aan boot aan. De andere jünger kwamen met de lam hieraan en schlapten dat naad vol vers. Ze waren ze bij 100 meter van land. Als zij aan land stehen, zagen zij vers op een kolenvier en ook brood. Jezus zette aan, brengt ook nog van de vers die je hierop gevest hebben. Simon Petrus steeg neer en slaap tot naad met 153 grote vers aan land. En met al die vers daarbinnen rijdt het naad niet ver. Jezus zette aan, nu komt vrijstig eten. Keiner van de jünger wagt zich aan te vragen wer hij weer. Ze wisten dat het de haar weer. Jezus chaim, neem dat brood en geef aan dat, en je rood zo ook de vers. Dat weer nu dat derde maal dat Jezus zich zijn jünger openbaard, nadem dat hij van dort abgestoßen wir. Als sie erst gegeten hadden, sieht Jesus zu Simon Petrus. Simon Jona, ist in ihr Leib zu mir gerade aus der anderen Ehre? Er sieht, Johar, du weißt, dass ich die Gott sehe. Jesus sieht, dann werd mein Lama. Er sieht noch einmal zu ihm, Simon Jona, bist du mir Gott? Er sieht am Johar, du weißt, dass ich die Gott sehe. Jesus sieht am, werd mein Schob. Dan zegt Jezus de derde maal te aan, Simon Jona, bist u mij goud? Petrus wordt ganz treurig dat Jezus aan de derde maal vroeg of hij aan goud weer. Hij zegt aan, Haar, du weidst om alles aan en du weidst dat ik die goud zie. Jezus zegt aan, werd mijn schoop. Ik zei die de waarheid, als du jünger wirst, bongst du die zelfs in je kleider aan en gingst hand wo de hand wust. Aber wenn du alle wirst, wirst du die Hände ausstreichen und die wird ein anderer das Gart anholen und die wird hinnehmen, wo du nicht hin wirst. Das sieht er am Unterdeden, der ich Wort für ein Deut, der Gott verherrlichen wird. Als Jesus das gesagt hat, sieht er der Arm, komm und folg mir nur. Dann dreht Petrus sich an und sagt den Jünger mitkommen, den Jesus gehört wir, und der sich beim Unkasteten an Jesus in die Brust gelehnt hat und gesagt hat, Haar, wer is dat, die die verroden wordt? Als Petrus den zag, zei hij te Jezus, Haar, wat zal met dit worden? Jezus zei te hem, Wanneer ik dat zo wel dat hij blijven zal, wat ik kom, wat jij die dat aan? Kom du met mij met. Dan ging een gereedmanke bruider, dat dit jinger niet sterven wordt. Aber Jezus had niet gezegd, dat hij niet sterven wordt. Aber, wanneer ik dat zo wel dat hij blijven zal, wat ik kom, wat jij die dat aan? Dit is de jünger die dat bezeien deed en die dit geschreven heeft en wie weten dat zijn zeichnis waar is. Daar zijn nog veel andere zaken die Jezus gedaan heeft. Ik neem aan wanneer alle einden om anderen worden abgeschreven worden, de wereld wordt niet ruim voor al die beetje hebben.

0: de klok is om met 30 minuten.
1: De Gouden Nieuwsgierigheid, een halve stond voor die en voor mij.

0: Du hast angeschaut nur das Programm Durch die Bibel. Als Bibellehrer ist Prediger Elmer Reimer. Wir sagen an das Fähigprogramm durch die ganze Schöpfung durch Jesus und für Jesus erschaffen wir. Und das vernächste Programm, wo wir sehen, wo Jesus Menschengestalt annahm, wie er in dieser Welt hineingeboren wird. Wir wollen noch sehen, dass Jesus eine große Armut hineingeboren wird, in der Zeit, wie es viel Anrufe und viel Anheil an jemanden Menschen. Ich lade nur weiter an, in die Schau zu bleiben, um zu sein, was die Bibel uns von der weiter zu lehren hat, hier an diesen Hebräerbrief. Herr, ich danke dir weiter für die Bibel und bete, dass du dein Wort nur weiter machst, rechtlich sehen, zu jeder Person, die an die Schau hat. Amen. Hier ist weiter Matthew und Prediger Elmer Arama.
1: Nu, Freund, wir sind endlich bei den 18. Vers in der zweite Kapitel in der Hebräerbuch. Aber ich will ein bisschen zurückgehen nach den 9. Vers, der endlich der Schlüsselvers ist zu dem 2. Kapitel. Und ich will dort weiterlesen, verdem, dort wie durch sind mit dem Kapitel, bis wir sind bei den letzten Vers. Nur der 9. Vers in der 2. Kapitel. Aber wie seine Jesus, der für ein stolzer Lehrer gemacht wird, aus der Engel, für dort Lieder durch ihm dort, nur mit Herrlichkeit in ihr gekrönt, dat hij durch Gott seine Gnade den Tod schmecken soll für alle Mann. Die Betonung hier ist auf die Wahrheit, dat Jesus für ein Stoot Lehre gemacht wird aus den Engel. In der Übersetzung sei er, dat het ein Bet Lehre wird aus Engel. Aber so als ich sei, dat haft Leben mit Tiet zu tun. Und dat meint dann, für die Tiet, die Jesus auf diese Erde wandelt, ein Mensch gestalt. Und jo am Wartenbet Lehre gemacht, nicht so viel für dort Lieder vom Tod, als wegen dort Lieder vom Tod. Und dann sagt er, nun mit Herrlichkeit in ihr gekrönt, dort he durch Gott seine Gnade den Tod schmecken soll, für alle Mann. Nun am Wort nicht gekrönt mit Herrlichkeit in ihr durch sein Tod, aber am Wort mit Herrlichkeit in ihr gekrönt wills, hei nur diese ihr Themen ab dem Tritt starf, für die und für mich. Was ich all betont ha, und immer weiter betonen do, ist dort do ein Mann ist in der Herrlichkeit. 2500 Jahre trig, wir hei nicht do aus der Gottmann. Dann wir hei de Tweede in der Gottdreinigkeit. Na jo, wie kennen am dem Herr Gott nana, oder Yahweh, oder Jesus? Jesus ist Yahweh, und he ist Gott. He ist wirklich Gott von wirklich Gott. Aber nu ist he auch wirklich Mensch von wirklich Mensch. Dort ist, was he auf sich selbst nehmt. Und wills he dort deed, wort am Herrlichkeit in ihr gejeft, dort heit nu im Himmel, dort verheer nicht door wir. Ich red von seiner Herrlichkeit in ihr, die he nu haft aus der Gottmensch. Dort nicht da wir verdem, dort he in dieser Welt ernennt schäm. Nu, dort redt auch davon, dort am durch Lieder vollkommen gemacht wird. Dort ist in den 10. Vers. Wann he auch die Götter sehen wir, wann he auch Gott wir, doch sein vollkommenes Leben, deid uns nicht rade, dort wir nicht, wat uns rade deid. Dort he so geboren wird, als dort passiert, ohne dort ein Mann, der irgendwas mit zu tun hat, deed uns auch nicht rade. Sein gutes Beispiel deed uns nicht rade. Endlich deed seine Lehre uns auch nicht rade. Seine Wunder, die he deed, kunne uns nicht rade. Aber dort wir sein Tod ab dem Kreuz, dort uns rade deed. Wils dort haft de Sinn für den Menschheit betont. Und dort ist ein Wort am Wort vollkommen gemacht, in dem dort sein Zweig erfüllt wird, Menschheit zu rade. Ich muss dann sagen, Gott sei Dank. He erlangt Vollkommenheit, in dem, dort he ab dem Kreuz starf. Da sind nu Söhne, die sagen und lehren, dort Gott nicht viel wat dran jeft am Menschheit, und dort ist so schuld. Söhne sagen dann, dort Gott ans haften Buch gejeft, de Bibel, und vom Himmel nur aufcheckten, sag ich, da. Ich habe ein Buch gejeft, Ik hoop je kan een woord uitarbeiden met je verloren zaak. Aber nee, vriend. Dat is niet alles wat God je doen heeft. Oder nu zo goed deed. Mensen mochten ook zeggen dat hij Jezus komen leidt en dat hij voor mensheid sterft. Aber nu is het op te ons wat we daar met doen willen. Die zeggen dan dat God zich weinig oder nischt kümmert om ons mensen. O vriend, dat is niet zo als het is. Zijn leven voor ons is nu kreit zo groot als het weer als hij Jezus naar deze eerd schickt voor ons te sterven. Ik zie reed om leven te hebben, wist Jezus tjem en deed door om triets lieden en sterf door. Zijn leven voor ons is zeer groot, nu ook nog. En hij wil jaren hebben dat mensen zich betieren zelen en dem Heer Jezus nog val je een arm leef hebben. En in negende vers zegt het ook, ober wie zijn Jezus. Dat men niet bloos een beet nog arm aan te checken, en dan wegdraaien en wat er aan zijn ene zaak, wiedervieren. Leven meent dat wie arm hem oog holen, en dat met verstandnis, en dat wie anerkennen dat hier meer is, als ons beschränkte Verstand begrijpen kan. En wie checken nou aan en geloven, en een toevertrouwe, en een wonder, en eervaart, en een aandacht. Dat is alles toepje voeten en dat alleen het woord zijne. Wie zijne, Jezus? Hoe des du Jezus zijne? Des du am zijne zoals de Heilige Geest am afbeelden deed? Den Schleier wegnehmen van deine Augen, zodat du am Seine kannst, zoals sie wirklich is. Oh, dat wie Jesus anchecken mochte, en arm en Wirklichkeit Seine. Nu Hebräer, der tweede Kapitel, der 16. Vers. Dann wirklich nimmt hij nicht Engel gestalt an, aber Abraham seine Nachkomme gestalt, nimmt hij an. Hij redt davon, dat hij nicht Engel gestalt annehmt. Hij had dat im Oude Testament gedaan, en deze Hebräer verstonden dat zeer goed. De Hebräer Christen verstonden dat hij dem Herr zijn Engel wie je was, en dat Oude Testament. Aber ditmaal neemt hij niet Engel gestalt aan, aber hij neemt Menschen gestalt aan. En wir en Abraham zijn familielinie geboren. Dat is zo als hij in deze wereld een eind kwam. En God vond dat redmaken daarvoor aan lang verder. En de aanvang van mensheid, door bij Adam en Eva. Tot die tijd reed God van de vroege zomer. Nu, dat wordt een Abraham zijn familielinie zijn. En beter lang dan het Oude Testament reed hij daarvan, dat het zal in de Juda familielinie zijn. En nog een beetje wie dat lang, zal dat in Doof zijn familielinie zijn, van dat Juda geslacht, de Israël-nation van Abraham zijn zomer. En ganz trek wat hem eden geworden. God mocht dat reed durch die ganze tijd. En hij zei dat de Messias zal geboren worden van een jungfrau, ohne dat een man daar eend wordt met wat te doen ha. En hij zal in Bethlehem geboren zijn. Ik zei die dat de Heer goed genoeg tekens opgesteld had de lang den weg, zodat zij hadden zult weten dat zij naar Bethlehem gaan zullen. Niet bloos wijze mensen. Aber ze gaan noren, zullen den weg vinden kennen. Tjene zal ere brukken en den weg naar dem Herr Jezus te komen. Jo, hij neemt Abraham zijn nakomen, gestalt aan. De 17e vers. Daarom moest hij in alle weg zo worden als zijn breda, dat hij kon een erbarmende en trouwe hoge priester worden en dem wat God aanbelangt, dat hij de mensen er zijn, betalen kan. Ze gaan nu en dat part van de wereld is een groot deel armoed, zeer grote armoed. Besonders mangt die Arabische veldje. Mij jammer dat zeer aan de vluchtelingen. Daar is veel aanheil dat door vrijheid mangt die veldje. Daar is veel moord en zo wat. Onmenselijkheid dat door passiert. Mensen doen met andere mensen handelen, als van die bloos tieren zijn. En zoals ik zei, dat is te jammeren. Aber dat is wat passiert, wanneer ze dem Herr Jezus ontziet, steten en er leven. En je andere nationen ha veel geld door haar geschikt, maar dat heeft geen niet veel wat geholpen. Maar waarom breng ik dit hier in? Na eindelijk wil dat Araber volk heeft zich ook weggedreht van de Heer Jezus. Ze zijn van Abraham zijn familie, linie, maar dat is ook niet het wichtigste, wat hier wichtig is. En wat ik eindelijk betonen wil, is dat Jezus en de raadste armoed en dan kwam als hij naar deze wereld kwam. Dat kan in eenem zin vergelijkt worden met de armoed die in gewisse steden in de wereld nu te vinden is. Zoals ik dat vergeet moet zien, Jezus wordt niet in een polis geboren, wanneer hij ook de tjenig over alle tjenigs is. Hij wordt in een stal geboren hingen in gasthuis. Mij is manchmal zo dat wij dat eindelijk niet begrijpen wat dat werkelijk meent. We moeten behouden dat mensen meestens te fout gingen in die tijden, door weer de tjene voortigen of de zee of de luftschip. Tjenigen, en zo'n hadden je dan er terugsvogels. Dat weer er voortigen. Maar bij wie de meeste mensen gingen entweder te fout of reden op ezels. Nu, ik weet niet of Marie en Jozef een ezel hadden. Dat mag wel eens zijn. Maar we moeten ook behouden dat de zeeën arm waren. En wanneer ze ook nog een ezel worden gehaald, immerhand wordt Marie daarboven gereden haar. En Jozef wordt zijn bezied te voet gegaan, dat heet als ze naar Bethlehem gingen.

en weet meer van den stal. Wie vieren Weihnachten om ons denken te helpen dat Jezus geboren weer in Bethlehem, mensheid te raden. En we doen dan verschillende afbeelden met dat Weihnachten vieren. Eén van dat is dat we entweder op beelden oder sogar van haltje maakt wordt verstalen dat den stalen ze wieder afbeelden zal. We maken dat dan zeer stroomloten, fijn rein, met niet stroom gestreed. We hadden dan vielleicht ook een kou oder een paar schoopramstonen oder deze ik door dolje leicht ha. Manchmal wordt door een treb afgebeeld, manchmal is door een wieg, waar dat Jezus beeldje binnen ligt. Ik verstoor wat mensen proeven door met te zaaien en doen, ober. Voorken is me zo dat we vielleicht leven, zullen dat zo afbeelden als het werkelijk weer. Wat moest Jozef door doen, verdem, dat hij en Marie door wat hadden, toen zich dol te laaien? Moest hij eerst wat uitmesten? En dan weer door de geboorte. Hoe deed dat door met? Had Jozef door wat help als dat bij de geboorte kwam? Oder moest hij dat alles alleen, deeg zaten? Wat hadden ze door dat kind rein te wassen? Wat hadden ze door dat kind in te wekkelen? Dat zegt dat als dat kind Jezus geboren weer, deden ze hem inwekkelen. Ober met wat? En mehan waren Jozef en Marie, wat haar reden had. Ober wat? Wieren dat bloos bieter, zeig, konzenne? En zei ook dat het zegt dat ze dat beetje en een treb en dan leden, wilst dat geen roem weer voor aan en dat gasthuis. Wanneer je van armoed reden west, dan lees de geschicht van Jezus. Hij kwam erop naar dat leegste dat het geef. En dat weer de gatte zien, mijn vriend, dem zijn woord veel tijden ver dat de wereld al erschaffen had. En die hij krijgt dan, als hij kwam, nog omgaande hield met bloos zijn woord. En jo, de wijze mannen kwamen niet naar de treb. Die hadden een lange eind te reizen, en als ze kwamen, werden Jozef en Marie in een huis en

wat meer hier. Er zijn dan veel zo'n mensen en regeringen, die zo is dat man arme mensen met je helpen wordt met geld, dan is dat de antwoord. En dat Emma Wader, heeft zich dat bewezen dat zo'n niet schoft. Er moet wat andere te doen worden. En ik weet dat veel mensen denken dat het nodig te zeggen dat wat mensen, arme mensen ook anderen, veelt, is God zijn woord. God zijn woord. En de raden die in Jezus Christus is, deed mensen van binnen ändern. En dat geeft mensen dan ook den drief, wat van zich te maken in deze wereld. En ook voor de eeuwigheid. Wanneer we mensen niet God zijn woord uitgeven, dan wordt al dat geld in de wereld niet veel wat helpen, dat mensen dat ervallen worden voor wat God den mensen in deze wereld in hen stelde. Ik wil je nog wat meer zeggen van die tijd als Jezus in deze wereld in hen kwam. Zoals we al gezegd hebben, hij kwam in deze wereld in hen in grote armoed, niet bloos dat, zijn wereld te die tijd weer een raffe wereld. Hij kwam in de Joodse nationen in, wil dat weer zoals God dat in je ordend had. Dat weer ook de tijd als de Rome-nation de wereld onder ihre macht had. En de Römische regering weer onmenschlich en woede met de mensen handelen deden. De Joodse nation weer ook onder de Römische regering en een van de wegen waar Rome met mensen handelt, weer die niet zo deden als ze willen hadden ze zullen, dan wordt die niet getritzigd. Besonders zonen die zich tegen Rome stelden. Dat is gezegd worden en welke zich schrijven, dat zeer, zeer veel mensen dem weg uit hem stich geriemd worden en doodgemaakt. Dat is zo als dat dan weer, als Jezus in deze wereld een eind kwam, zeg maar. Also, hij kwam naar deze aarde en nemen mensen terpen op zich, deed zich daartoe beschränken. En jo, hij kon medelijd hebben met die en mij, vriend. Dat helpt zich gelijk, wer oder woer du best. Hij weet en hij verstaat krijgt wo die dat jeet. Niet bloos wils hij God is en alles weet, aber wils hij ook een terpen houd. Hij weer ook arm. En arm wordt ook veracht. Die deden arm ook spotten. En probeerde hem eremol aan te brengen, en bracht dat schließlich voor dich, als hij hem trietje deden. O jo, hij weet krijgt wat wij als mensen daar kunnen matten en ons dag voor dag leven. Maar dat is niet bloos dat hij weet. Hij heeft ook veel dram aan wat met ons passiert. Zoals ik al eremol gezegd ha, hij heeft een persoonlijke interesse en in jeder eenem. En dat zond en ons arbeiden dat ons reed maakt voor de eeuwigheid. Manchmal is dat schwer dat te behouden, besonders wanneer schwere tijden zijn. Ik weet van wat ik reed. Jo, manchmal wanneer we daarvan reden dat Jezus ook God weer, sogar als hij in deze wereld weer, dan vergeet we dat hij een ganz en gar mens weer, in alle weg. En is gezegd in de schrift, dat hij ook in allem krijgt zo als verzacht worden als wij zijn. Maar hij deed niet zin je. Hij geeft niet in tot de verzekeringen. En wils al dit zo is, kan hij dan ook een erbormende en trouwe hoge priester zijn. Hij maakt een genodestool op voor ons, zodat wij nu nog aan komen kennen een erbormen en genood en zinde vergevenis trieën. Jo, en ons veelt veel erbormen, vriend. En hij heeft ook zeer veel van dat. God zij dank voor dat. Zoals mijn prediger vriend zegt, en wanneer ik al veel van zijn erbormen gebracht ha, dan heeft hij nog immer meer van ons, wils Jezus onze zonde schuld betoeld heeft. 18. Vers. Dan zoals hij zelfs geleden heeft en verzekering, kan hij den helpen die nu verzacht wordt. We ha hier dat woord verzekering gebracht. Dat meint dat arm en verzekering geproefd wordt, arm wordt op een proef gesteld. En dat passiert niet bloos voor de 40 dagen in de wildnis. Dat weer een bijzondere proef. Jo, aber zijn gans het leven. Weer een proef. Nu, ik wil haar dat je mij nu goed opacht geven zullen. En je

Maar vielleicht nicht met mijn stemme, met wat ik nu zei wel, maar dat is je dan een doen, schließlich. Die vrouw kämpft vork en fair, als Jezus besonders door in de wildnis op een proefje. Had hij kunt zingen? Had hij kunt aangeven? Had hij kunt vallen? Die waarheid is je dan dat hij niet valt, maar had hij kunt? Mijn antwoord is nee. Daar is je wat dat zeer wichtig is. Tot ieder wordt ons verzocht wat aanreichter te doen, zo zei wie, maar wat wie eindelijk meenen, is dat wie een gelegenheid hadden aanreicht te doen. En wie willen dat eindelijk ook doen? De hele natuur. Nu de gelegenheid weer de proef. Over de janken dat te doen, weer zin. Een zinvolle janken is in zichzelf zin. Over Jezus had niemals dat zinvolle janken. Hij weer niet een zinder. O, hij had de gelegenheid. Over de gelegenheid weer niet zin. Dat is waar de zoten aanvang. Door deze stenen te brood maken. Hij had zeer goed kunt brood maken van die stenen. En daar waren zeer veel stenen door in de wildnis. Maar dat weer de proef. Hij had kunt zeer veel brood maken. Hast hem al daar aan je dacht met dit hier in zijn, dat hij 4000 mannen en veel vroeger zijn tjingen voedde met een kleine jong zijn vastbaar? Nee, hij heeft niet in. Hij had geen janken in te geven tot de verzekering. Had hij zin je kunt, ik zei waar nee. Nu wordt weer vragen, wat weer dan dat zwak voor de proef? Wanneer brig je boot wordt even een riefer, dan wordt manchmal alle hand voor 40 jaar op de brig gebracht. Waarom? Tom zien of de dool vallen wordt? Oh nee. Om te bewijzen dat de brig al de 40 jaar houden kan, de door een nap en even voor. Mijn predje vriend vertelde dat als hij een jong weer was, had de Iserboon in de briggeboot even een riva, een kleine riva. Als de vordig weer brachten ze door 2 grote zuchtdomtjetels af en hielden door stel op de brig. Waarom? Om te bewijzen dat de brig sterk genoeg weer. En vriend, dat is zo als het ook met Jezus weer. De proef weer niet om zien of hij zin je wordt of niet. De proef weer door om te bewijzen dat hij niet zin je wordt. Dat weer bij God ver. De proef bestedigt dat hij niet zin je kan of wordt. Over de proef weer bewijs to mensheid. En ook te nemen zoten dat hij niet zin je wordt. De proef weer zo aangesteld dat mensheid zien kan dat hij weer waar hij zegt dat hij weer. Wanneer Jezus in de wildnis gezindigd had, wordt dat niet bestedigd ha dat God zin je kan. Dort wordt bloos bestedigd haar dat Jezus niet de Gottes zien weer. Zeg maar. De proef bestedigt dat hij God weer en een mensche charpa. Dort is nu dan dat wichtig hier, dat wils arm en alles zo verzacht wordt als wie zijn, kan hij ons nu methelpen. En vriend, dort is een besonders wichtige waarheid. Wanneer wie wordt schworen op een hoort haar, en ons wordt schworen op een hoort licht, dan kan wie arm dort brengen. Hij is door mijn hoge priester bij mijn voder. En wanneer de donkerste tijd in een christ zijn leven komt, dan weet wie dat hij ook door is. Hij heeft ook den dood ervoren. O, God zij dank voor zijn vertreder bij mijn voder. God is zegen, mijn vriend.

0: De klok is drie.
1: Nu hier weer de korte aandacht van Radio de Wachwieser zum Frieden mit Gott uit Horizonte Santa Cruz, Bolivia. Ons redner van deel is...

0: 30 Minuten.
1: Herrliche Botschaft des Heils, alt und doch ewig neu.
2: Dit is de herrliche Botschaft, een ex-Prediger John Wheeler. Dit programma wordt mede gemaakt door de CMCI gemeente uit Steinbach, Manitoba, Canada. Dit programma is ongesteld voor een geestelijke opbouwing voor een ieder ene die door horen deed. Dit is dat zo wat je zegt wordt en wat God door je die bij laat, dan wordt dat vrucht brengen en wie worden God loven en aan je gehoorzaam zijn.

0: De klok is zaas.
1: Welkom naar het programma van deel. Mijn naam is Henry Redekop. En u bent eigenlijk in het programma wat de tipje stelt wordt van de Stem Radio in Shipyard Belize. Met mij aan dit programma is mijn vrouw Tina Redekop. En wie zijn hier te vertellen van bevriedigd leven? Zet hem voor het nergste stukje bij de tion. Zat je doel, neem tijd. Krijg je eigen partner en wel behouden van wat we leren kunnen van wel een goede bevriedigd leven te gaan. In de laatste aantal programma hebben we al van verschillende dingen verteld. We hebben verteld van oorzaken waar we ons bevrijden zullen. Zo kan God zien oorzaken waar hij even heeft waar we ons bevrijden zullen.
2: En God zien plan waar het met je leeft.
1: En dan hebben we ook nog gezegd dat er zijn dingen wat ons entgegen komt, wat ons proberen te sturen daarvan.
2: Ja.
1: Wieder dan vertellen we van wie waar we kunnen verhältnis hebben.
2: En ook voor zijn ook.
1: Maar zo kan wanneer we al dat weten, dan je hebt de dag waren alle dagen waren waardoor dat we treffen als met een entscheiding.
2: Ja.
1: Waar wil we dit alle uitleven?
2: Wel we met een zeeën, ergsten entgegen komen, oder wel we met een vlug?
1: En de wohl als werkelijk ons.
2: Ja.
1: Dat is niet dat die zoeten ons zo zeer beïnvloeden dat we niet meer denken kunnen.
2: Ja.
1: We kunnen werkelijk willen. Sondern dat wil we van der wel van vertellen.
2: En de schrift haf, maar ik ook wat te, van te zeggen.
1: Du hast een vers wat de krijg van de reden.
2: Ja, dat staat bed wie, ja. Waar we leven kan, en dat zegt ook woont dat beste is. Dat is in 1. Petrus 3, vers 9. Dat zegt, toelt arach niet met arach trig, schalt niet trig, wanneer je schallen worden. Zeeën, leiva, wilt dat als woordtel je beropen zijn, dat je kennen je zeeën worden.
1: Zeren, dat is bloos de eerste vers van de wat we lezen wel van jou. En die versen die vangen hier aan met, toelt arach niet met arach trig. Dat is interessant, wat de Bibel ons immer zeigen dat, dat we niet deze dingen doen zullen, wat werkelijk natuurlijk zijn voor ons.
2: Ja, dat is het eerste ding, wat einer aan denken dat, wenn irgendwem einem arrecht dat, dan wel einer voetstrig wat ook doen.
1: We willen ons immer rechnen.
2: Ja.
1: We willen ons immer bewahren, ons hart begrenzen, zodat de nächste ons niet kan weiden.
2: Mhm.
1: En wanneer du es wat arrecht dat, wanneer ons den beste spekt, wanneer ons dat weidet, dann fällt wie das von wir haben nicht bloß der Reich, aber sogar der Abguf, Janem trägt zu tun.
2: Und fährten dort einer noch viel Hünscher.
1: In der Ursache ist, dass wenn einer den anderen weidet, dann ist einer bloß so sehr bekämmt mit einem einzigen Ene weidet.
2: Ja.
1: Dann kann einer fährten gleich sehen, was die Ursache ist, wo wir in Janem nicht getan haben. In fährten muss, dann kann einer nicht mal sein, aus der man flieht getan hat oder nicht.
2: Ja, das so.
1: Dann probieren wir uns selber zu erreichen, wir probieren uns zu bewahren. En wanneer ik mij rechnen door die, dan moet ik meest krijg proeven die krijgste wijze doen als je mij doen hebt. Maar mijn moed van twee toelen is niet onbedenkt de moed wat je wilt geloven wat ik geven doe.
2: Ik wil het vielleicht een veel grotere taal wat je mij terugdeed als wat ik te die doen had.
1: En omdat het dan waar het terechtgesteld wordt, dan wist je waar de opgave had, maar ook waar het was dat ik er waar gelijk had.
2: Ja, we zijn dat, we allemaal kennen half dat zeggen, je zijn, waar die dat ook doen, dat de ene dat wordt, en de nächste dat trekt, dan zeg de eerste, wel, ik dat niet zo zeggen, en dan de andere, wel, du dat toch, en je dat handen trekt.
1: En dit passiert sogar in bevriedigd leven.
2: Ja.
1: Dat zijn niet bloß kennen wat te doen, zijn niet bloß mannen wat te doen, maar mannen en vrouwen. En dit is wat de Bijbel hier zei net. Schalt niet trei wanneer je schulden worden.
2: Ja.
1: Zo de eerste andere wacht om te doen. Dezelfde vers wat u al lezen deed, de tweede part ervan zegt. Zeeën, leiva, wil dat als voeten je beropen zijn, dat je kennen je zeeën worden. Anders gezegd, wanneer einer den anderen wat schlechter deed, met schlechte trei toelen, dat brengt een vlug.
2: Ja.
1: Maar ons roep, onze opgoof is te zeeën.
2: Dat zo. En ons bevriedigd leven hebben we een woel of we willen ons partner zenen uit de vluchten.
1: En dit kan in ons dagelijks leven, dat heeft niet bloos met de grote dingen te doen. Dat kan zijn, wanneer de man in huis komt en als er een bladje klopt en heeft zijn show ganz blottig en heeft er niet buiten geloten komt en merkt de vlucht ons vindt, dan kan de vrouw iemand zijn wat aan wil zijn rafrieten en er staat met een zenen terugkomen.
2: Zij valt zich vielleicht gestart, dat hij niet meer ramjaft. En wanneer zij wat zegt wat niet respectvol is, dan valt hij zich ook gestart.
1: En zij dan hier hoort, dat man dan wohl, is hij wohl met een zeeëntrekking, oder met een vlug.
2: Nach ein Beispiel wird sein, wenn die Frau zu anderen ihr Mann raufreden wird und heirat hiert, dort würde am Uxayer weiter.
1: Und raufreden kann sein, dass heirat hiert oder nicht, aber wenn ich rumkämpft, rumgeredet wurde, hiert er doch, und so dann speckt am dort. Und nachher finde ich wohl, wo will er mit dem holen?
2: Ja, kann er mit einem Fluch zurückkommen oder mit einem Sehen?
1: So dann, wenn die Mann aber zurückkommen und sagen, du leist mich nicht mehr, du sagst niemals, was du schärfst für mich. Denn das wird wirklich übertrieben, aber dass der Busfahrer schleichtet mit schleichtet Tritum.
2: Ja.
1: Und das ist nicht, wo wir das dann wollen. Und so der ist dann im Weich, wo wir das kein Tritum mit sehen.
2: So dann, wenn du dann kommst mit Blattgeschau und ich kann Grutzflüge waschen, wo du ich dann Tritum, dass ich leibe mit dem Sehen kann kommen aus ein Fluch?
1: Well, ein Weich von der Ton ist, in steht, sein, oh, nicht das, du warst das, du kannst immer mit Blattchen schon nennen. Du darfst nicht schrauben an mich. Du darfst nicht, muss das dort, aber zum Beispiel bloß, in der Städte dort reden, aber ich kann sagen, Henry, wenn du mit Blattchen schon nennen kannst, dann verlegst du es von dir nicht viel Raum an mich. Dann verlegst du es, du achst dort nicht, was ich da. Und dann in dem, dann in der Städte mir sein, wo ich sein, wann ich auch sein, aber in der Städte mir bloß verholen, dann darfst du mir ein bisschen im Augenblick in den Hort nennen.
2: Ja.
1: Zum sein, wo ich dir wirklich schlund da. Und einmal eine Überzeugung in mein Hort und sagen, wow, ich dir wirklich erreicht zu meiner Früh. Und dann kann ich diese Dinge ändern.
2: Dann hast du ein Sehen, wen dann wurde von Horten geregelt.
1: Und dann kann ich wieder Versehnung kann und dann gehen wir wieder ins Leben.
2: Ja.
1: Und hoffentlich wird, wo wir dann leben, auch ändern.
2: Mhm.
1: Würde ich nächstes Mal denken, an meine Schubbüten lohnen.
2: Ja.
1: Na, wir wollen nur eine Pause nehmen. Dann werden wir treten, weil wir ein bisschen kicken, nur die guten Dinge, die von den Sehen kommen.
2: Ja.
1: Und wo wir uns anzeigen, wie wir an der Sehne können.

0: De klok is 6 met 30 minuten.
1: Nu hier in de aandacht uit het boek De Herr is mijn licht en mijn heil van Wilhelm Busch, Free en Plotitsch Evasat.

Bastie raid van Jezus terugkomend het. En wat weet je dat? Wat kost je biblisch zijn ak ze raid? Welkom te de Evangelische Boodschap radioprogram. Mijn naam is Wes Heppner, dankzij voor van deel harken. En van deel de tweede pot van de 10 jongvrouwen, waar Jezus een gelijknis vertellen het van de ongerscheid tussen die wat raid zijn en niet raid zijn. En er zijn vijf ongescheiden tussen deze 10 frühest, deze vijf Türichte. De einzige zijn wijs, einzige zijn Türicht. Einzige han oil, einzige nicht. Einzige han lampen wat brennen doen, einzige nicht. En einzige kennen Jezus. Ik wonder wat wist die zijn van die zelfs. So, wo immer die harken des Bolivia, Belize, Argentina, Paraguay, Mexico, Colombia, hier in de States, in Canada, Deutschland, vielleicht best die ältere, jung, die best in Altenheim, oder die best bij de Jugend, dankschön für je harken. Dat wichtigste Frau, wat du die kus Frau in dit leven is, zie ik reid, Jezus te begegnen. En wo weid ik dat? Van deel, de tweede part van de Botschaft, en wieder, de antwoord te de Frau, dat du kus Klarheit han, als du reid best, für Jezus zien komen.

Dank shine voor het shine light. Die hartsje naar de Eifengelische boodschap radioprogram. Mijn naam is Wes Heppner. Dank shine voor hartjen. Vandaar de tweede part van de 10 jongfrues. Van Matthäus kapitel 25 van 1 tot 13. Met deze twee vrouwen. Best u uit van Jezus terugkomendheid. En wo weidst u dat? Dit is een gelijkenis. Van mensen wat geloven die zijn eruit. Er zijn 10 vrouwen wat geloven die zijn eruit. Maar er zijn maar 5 wat werkelijk eruit zijn. De gelijkenis is in dat Matthäus boek geschreven. Besonders voor de Juden. Maar wie kan er ook wat derg leren. Er zijn meer gelijkenis in Kraxis dat. Van schop en bak. Van wet en kruid. Van de talenten. Van de kast waar de man niet de rechte kleider heeft. Waar er wordt een deilung, er wordt iets neingedeild van goudet en schlechtet, van die wat reid zijn en die wat niet reid zijn. Dat is een gelijkenis wat veel van ons niet verstaan doen. En ik wil toestaan, ik verstaan niet alles, maar dat is een zeer wichtige gelijkenis van wie kan zijn de onderscheid tussen reid zijn en niet reid zijn. Laatste week bekijkt wie deze 10 jongfrues, wie bekijkt een kluk, en wees, de eerste onderscheid tussen de twee. En dan de tweede onderscheid tussen Neumann oil en Kain oil. En van deel waar we de derde onderscheid bekijken van lampen, wat licht geven doen. De vierde onderscheid, ik kan je niet. En dan de hoofdpunt van deze geschicht, door wen werkt. Ik wens, we kunnen zijn, wie zijn wakker, wie hebben klaarheid, wie zijn oprechtig met ons zelfs. We willen ons tekst nog eenmaal lezen van Matthäus kapitel 25, 1 tot 13, maar voor we dan aangaan, waar we tot beden. Himmelsche Vader, we komen vanavond die, we danken die voor deze dag, we danken die voor deze gelegenheid op het radioprogramm die woord hier met te delen. Himmelsche Vader, zegen jeder te harte. Je vindt moed in het leven, besonders geestelijk, help en te weten dat er reid zijn, van die terugkomend is. Himmelsche Vader, reed te jeder persoon met die geest. Help ons, dat we alle taub in hemel kan eindag zijn. Zegen dien woord. Ik bid dat dien rik woord je bied voor en dat je program. Ik bid het alle nomen Jezus Christus. Amen. So, ik wil ons tekst nog eenmaal lezen. Matthäus 25 van 1 tot 13. En dan gaan we naar het tweede poort. Dat zegt. Dan wordt dat hemelrik met 10 jongfrues verglikt zijn. Die er lampen nemen en gingen eruit. Den brigam en jen. 5 van die waren kluk en 5 tiericht. De tierichten nemen er lampen, aber zij nemen keinen oil met zich. De kluken aber nemen oil en er gefäße met er lampen taub. Als nu de brigam vertrok, worden ze alle schleiprig en schleipen aan. Bei madden in de nacht, wie door een geschrek, kijk, de brigam kent, goot ruut, arm en jen. Dan stunden al de jungfrues ab en putzten er lampen. De tierichte ober zeden te de kluke, jaf ons van jenen oil, wils onze lampen gonen uit. Ober de kluke antwoorden en zeden, nicht zo, dat voor ons en voor jünt nicht voor toereken, goot leiver naar de verkeiper en keip voor jünt zelf.

De Heer Jezus Christus, die ons geleefd heeft, er de welgrond geleefd, wir, die heeft ons de tijd gegeven, wo wir zijn woord hebben, en ook betrachten durven, en ook op deze weg verbreiden kunnen. En daarvoor zijn we am van harten dankbaar, en luiden jullie ook van harten aan, de nächste minuten met ons, op Gottes woord te betrachten, en mocht de Heer jullie, wim abnemen door, ren zeinen.

Olie, dat is wat ik wil hebben. Dat du was een zeugnis zijn, hoe immer de hand is. Ik hoop dat je hier niet te veel peper in je gezicht schmieden doet. Maar ik hoop dat je zoveel doet dat de Heilige Geest die wat onreden. En dat du was die hart opmerken, Jezus neemt te laten. Zodat du ook was vrij worden van de sklaverij der zonde. We hebben zoveel al wat er ganz lauwarm zijn. Jezus wordt de alle uitspieren, want dan is hij de apostel. Het is ganz irens. Deze eindzeit is irens. Van de eerste dag, waar Jezus die mocht brokken. Hij mocht die ook aangereed gaan. Hij mocht die ook, dat du die leven veranderd hast en dat du naar Jezus gaat. Wist u mijn geval doen? Wist u maar op die knieën komen en zeggen, Jezus, van daar is mijn dag. Van daar mocht ik een nieuw leven met Jezus ontvangen. Wist u mij maar den geval doen en zeggen, Jezus, kom toch als persoonlijke heiland in mijn hart nemen. Ik wil die van daar aannemen als mijn koning, als mijn Heer. Ik wil die van daar danken daarvoor, dat du voor mij zin om Christus op Golgatha gestorven bent. Van daar mocht ik die vrouw, of du mocht in mijn hart aankomen en mijn zinden alle vergeven. Al de zinden wat ik gedaan heb, al de jaren drie, was me die vergeven, die weichwaschen met mijn wend die bloed om Christus. Want die dat was dan en Jezus aanloden was als persoonlijke heiland in die hart aankomen, dan was du God zijn kind zijn. Ik mocht die hier gewoon verpreden. Ik mocht hier keine bloes religieuze zaken im Kopf dan peperen. Ik mocht dat du vrij wordt van die sklaverij der zonde. En wanneer du so ein Gebet aus dort was dan, wanneer du was lezen, dan wordt dir doch klar zijn. Du aber bleibe bei dem, was du gelernt hast. Wenn's de Heilige Geest, die wordt die leren. Die wordt die ansporen. De Heilige Geest, Jezus im Himmel, hij wordt die wiese, weil du so ein heiliges Leben für am Leben. En wanneer du dort was verstanden hast, wanneer du dort was endlich mal dort einladen, dem Jesus einladen was in dein Hort, dann was du frei geworden, dann was du jubeln und jauchzen, froh sein, dass du Gott sein Kind bist, für immer und immer, ob du leben darfst oder ob du sterben darfst. Vielmal Dank sein, mein lieber Freund, vielmal Dank sein, meine Brüder und Schwestern, für von dir und diesem Video, was er anhört. Wir wünschen dir und deiner Familie Gottes Segen und mit Jesus einen schönen Tag.

0: onze programma's zijn alle op cassette te hebben. Eine cassette met 2 programma kost maar bloos $10. Wanneer je in een van onze programma bestellen mocht, schijkt ons dat geld met, wanneer je dat bestellen. En onze touwheren die niet in Canada wonen, kennen deze programma van de station, waar je van hier zelfs veel biljet hebben, als wanneer je van Canada toeschijken.
1: De nummer voor dit programma is 671. Wanneer je dat van deze programma bestellen mocht, vraagt naar het programma nummer 671.